0: straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. Voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De politie in New York heeft twee mensen opgepakt die in de antenne van het Empire State Building waren geklommen. Ze hadden een spandoek bij zich, ook deed een van hen een huwelijksaanzoek aan de ander. Het is onduidelijk hoe ze naar de top konden klimmen. Na afloop werden ze gearresteerd. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, het Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Viaplay heeft het al een tijd moeilijk. De Nederlandse tak leed vorig jaar ruim 45 miljoen euro verlies. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor. Maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

tram. Als alles behalve mijn angst went, ik even niet snap hoe het leeft.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij één flat die deels instortte zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Na onderzoek bleek dat de man boos was omdat ze hem wilde verlaten. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan. Iets wat partijen op rechts wel willen. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 2 doden en zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat die deels is ingestort zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, dat meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar beperkte capaciteit te hebben. Op het WK voetbal heeft Amerika zich geplaatst voor de 8e finales. Het gastland was met 2-0 te sterk voor Bosnië en Herzegovina. En daarmee zijn nu alle 3 de gastlanden door naar de volgende ronde. Canada en Mexico plaatsten zich eerder al. De VS speelt in de 8e finales tegen België. Dat duel wordt gespeeld in Seattle in de nacht van maandag op dinsdag. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 3 doden en zeker 25 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat, die deels is ingestort, zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van de rechtse partijen. België en de Verenigde Staten zijn door naar de 8e finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 gemakkelijk langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken met 2 goals achter elkaar. En vlak voor het einde van de verlenging benutten de Rode Duivels een penalty, waardoor ze met 3-2 wonnen. Voetbalanalisten spraken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan en daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op Primarij.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel hebben meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Vaak wonen ze nog thuis of in een instelling. En er is nauwelijks zicht op deze slachtoffers, zegt het centrum. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen die voelt er weinig voor om de plannen af te zwakken tot onvrede van rechts. Pro daarentegen steunt de plannen alleen als ze zo blijven.
2: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
3: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen.
1: En met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 8 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten.

0: Eén gebouw is deels ingestort, tientallen mensen raakten gewond. Aan de Franse Middellandse zeekust woeden meerdere bosbranden. In de buurt van de stad Carcassonne staat 800 hectare natuur in brand. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. En België heeft ternauwernood de achtste finales van het WK voetbal bereikt. De ploeg stond 5 minuten voor tijd nog met 2-0 achter tegen Senegal, maar maakte razendsnel 2 goals. In de verlenging kreeg België een penalty.
1: Het wordt Yuri Tielemans. De Yuri. En de goal! België op 3-2, Yuri Tielemans.
0: België neemt het in de volgende ronde op tegen gastland de VS. Het weer nog vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op. Door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
3: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
4: Goedemorgen, het is bijna 7:03. Je luistert naar de Hoge Ochtendshow. Mijn naam is Alexander Temeren en naast mij zit Rudy van den Nakker. Goedemorgen, Rudy.
5: Goedemorgen.
4: Goedemorgen. We beginnen eens eventjes met de koppen van het Oogradio Nieuws.
6: 15-jarige verdachte van de moord op ouders in Meerstad blijft 3 maanden in voorarrest. Gemeente Groningen haalt de taakstelling voor huisvestingstatushouders. En de gemeente van Stadsbak verder vernieuwen.
4: Meer erover rond 7:30 in het Oogradio Nieuws. Kijken we even naar de verkeerssituatie. Op de Groningse weg is het rustig. Ik kan er weinig anders over zeggen. Ik heb gewoon niks te melden. De site van groningenbereikbaar.nl laat geen opstoppingen zien in en rond de gemeente. En ook op het spoor gaat het lekker. Tenminste, als je niet richting Rotterdam moet. De mensen hebben het vast wel meegekregen. Daar is wat aan de hand. Maar goed, dat is vanuit Groningen wel zo'n end dat we het daar verder niet over gaan hebben. Dus we gaan maar direct door. En wij gaan het hebben over vergunningen.
6: Klopt, want de gemeente gaat de vergunningsduur van marktondernemers verlengen van 15 naar 20 jaar.
4: Nou, wat en hoe? Dat hoor je zo.
7: De Oogochtendshow.
8: Het geluid van Groningen. Oogradio.
4: Ja, het gaat dus over de markt, dat kunnen we wel vertellen. En een van de dingetjes die je op de markt altijd kunt halen is een bosje bloemen. Zo doe dat gewoon maar lekker. Justin Bieber en Daisy's hier bij het geluid van Groningen.

0: JB, oftewel Justin Bieber.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: De gemeente Groningen gaat de vergunningsduur van marktondernemers verlengen. En dat gaat van 15 naar 20 jaar.
2: Dit op de nadrukkelijke wens van de ondernemers. Groningen is de grootste marktstad van Noord-Nederland. De markten, ook die in Haren, Ten Boer en in de wijken, vullen een belangrijke rol in de lokale economie en sociale samenhang. Wel vragen ze om een toekomstig gericht aanpak en om versterking. Verder komen er duidelijke regels voor de opstelling, materiaalgebruik en uitstraling. Dat leidt tot een aantrekkelijk marktbeeld. Hoort wethouder Janette Bosma.
3: We hebben 16 prachtige warenmarkten in de gemeente Groningen. Die zorgen voor een heel levendige binnenstad, maar ook in de dorpen met name. Zorgen voor grote aantrekkingskracht hier op de regio. En we hebben een gesprek gehad met de ondernemers. En op basis van die gesprekken hebben wij een paar regels geactualiseerd voor de warenmarkten. En de belangrijkste daarvan is dat we de vergunningen voor standplaatshouders, dat die van 15 naar 20 jaar gaat. Dat zorgt ervoor dat de ondernemer meer zekerheid heeft, bijvoorbeeld om te investeren, maar ook in bedrijfsopvolging bijvoorbeeld. Daarnaast gaan we een criterium toevoegen. En dat criterium is dat je maatschappelijk verantwoord onderneemt, duurzaam onderneemt, of een lokale binding hebt met deze regio. En de derde aanpassing is dat wij willen zorgen voor een aantrekkelijke uitstraling van de markt. Dus dat we meer een eenheid willen in materiaalgebruik bijvoorbeeld, maar ook in opstelling.
4: Waarom is die markt zo belangrijk voor de stad?
3: Nou, de markten die zorgen overigens niet alleen in de stad, maar ook in de dorpen voor een heel levendig geheel. Het heeft een grote aantrekkingskracht en het is ook echt een plek waar mensen elkaar ontmoeten. En daarbij is het ook een mooie plek waar je lokale producten kan kopen. Dus producten die de boeren in de regio produceren, die kun je hier op de markt kopen. Dus zo heeft het hele veel belangrijke factoren.
4: Wanneer gaan mensen daar daadwerkelijk wat van merken ook?
3: Nou, we gaan die regels zo snel mogelijk doorvoeren. En daarbij de bestaande vergunningen, die worden ook verlengd. Dus als jij nu een vergunning hebt op basis van de oude regels, dan worden die aangepast naar de nieuwe regels.
4: Hoe ziet volgens u de ideale markt er eigenlijk uit?
3: De ideale Groningse markt is een markt waar mensen elkaar ontmoeten, waar mensen samenkomen, waar je veel regionale en lokale producten kan kopen en waar het voor ondernemers ook gewoon prettig ondernemen is.
4: Eigenlijk voldoet de markt er nu al behoorlijk aan.
3: Ja, en met deze regels spelen wij in op de wens van ondernemers om het nog mooier te maken.
2: Ja, je hoorde wethouder Janette Bosma in een bijdrage van Eka van Oosterhout.
0: Wij gaan verder met Seal en Kiss from a Rose. Zo meteen het laatste nieuws. Wat is er in Groningen gebeurd vanmorgen en vannacht? Je hoort het na Seal.

0: Kiss from a Rose. Wat natuurlijk helemaal prima is. Ik zou het niet andersom doen, want dat kan nog wel eens prikken. Vanmorgen is er veel bewolking en hier en daar valt een bui. Later op de dag klaart het geregeld op en het wordt toch nog 21 graden. Bij een matige tot toch een vrij krachtige wind. Uit het westen tot noordwesten. En dan moet je denken aan windkracht 4, misschien wel 5.
1: Overal het Zuiderdiep, dat belt het GIC. Het nachtbusnetwerk in Groningen en Drenthe wordt uitgebreid. Af vandaag, 2 juli, vertrekken de nachtbussen niet alleen vanaf het hoofdstation, maar kunnen reizigers ook opstappen bij het Zuiderdiep in het centrum.
0: Oh, dat is wel fijn, dat voorkomt een hele stoet van bezopen droppies van en naar het station.
1: Zekers. En van Eemshaven naar Noorwegen, dat belt diverse media. Want over 2 jaar vaart er weer een veerboot vanaf Groningen naar Arendel in Noorwegen. Met miljoenen euro's van Nijbegum is er ruimte om een nieuwe kade te bouwen. Dat is slecht voor nieuws.
0: Cool.
1: En 2 weken afgesloten, dat belt het GIC. Want van maandag 6 juli tot en met 7 juli is de Oosterhavensbrug afgesloten voor onderhoud. Ja, je zou het bijna niet denken, maar het is toch echt zo. En in de video op de site van de GIC zie je wat er gebeurt en hoe je kunt omfietsen of omrijden tijdens de afsluiting.
0: Jeetje, ja, ik ben er echt een voorstander van dat wij gewoon elke ochtend gaan melden welke bruggen wel open zijn.
1: Ik zou wel bijna denken dat je het moet gaan doen.
0: Wel, hè?
1: Het begint wel een beetje die kant op gaan.
0: Ja, precies. En dat wordt een beetje het liedje van 7 kleine kindertjes, zullen we maar zeggen. En dat worden er steeds minder. Nou ja, goed, we houden het in de gaten. En onze redacteur Jan doet dat ook, die dit ook in elkaar heeft gezet voor ons vanmorgen. Waarvoor dank. Wil je nou nog meer nieuws? Check alvast onze website oogtv.nl en natuurlijk onze oognieuws-app.

0: Shakira, natuurlijk de dame van de WK-liederen. Je hoorde het net ook al in het NOS-journaal, maar dat België terug is gekomen van een 0-2 naar een 3-2 overwinning. Dat is heel erg netjes. Hartstikke leuk. Gefeliciteerd, Zuidenburen. Vanaf nu ben ik officieel voor jullie. Het is vandaag donderdag 2 juli. Het is inmiddels 19 minuutjes over 7. En we gaan eens even kijken wat er allemaal te doen is. Vanavond voornamelijk in en rond de stad.
1: Om 8 uur in de Oosterpoort hebben we de Bridge City Sinners. De Bridge City Sinners komt uit de heuvels van de Pacific Northwest in de VS. Met hun aanstekelijke energie, eclectische instrumentatie en de gepassioneerde optredens brengen ze folkroots melodieën uit. Vervlogen tijdens tijden met een duister randje en een punk attitude. Om 8 uur in de Oosterpoort.
0: Om 8:30 in het Der A-theater Horse Bath. Het Canadese Horse Bath, of paardenbad dus, combineert het gevoel van on the road zijn met avontuurlijke, genre-overschrijdende rootsmuziek. Het zorgt voor een geluid dat zowel vertrouwd als verrassend klinkt. Voor hun debuutalbum stapten het viertal in een busje en reden ze van hun thuisbasis in Halifax naar Montreal, waar ze neerstreken in de Treatment Room Studio. Het resultaat is vanavond te horen in het Der A-theater bij Horse Bath om 8:30.
1: En om 8:15 in de Stad Schouwburg hebben we Ron van Zalmsaus. Ron van Zalmsaus is de schuilnaam van een verzinsel van het personage van het alter ego van Tom van Kalmhout, bekend van de duo Roentvonk. De twee bejubelden de voorstelling op de parade en het winnen van de Annie M.G. Schmidprijs durft hij nu en dan eindelijk de stap te maken naar het grote mensentheater. Om 7:15 in de Stad Schouwburg.
0: Leuk. Nou, Roentvonk, dat is een geweldig programma.
1: Zeker.
0: Dus
1: zeker.
0: Dat kan volgens mij alleen maar leuk worden. Leuke naam, Ron van Zalmsaus.
1: Ja, zijn muziek ben ik ook wel van lachen.
0: Jij is dat zo? Oh, dat ken ik helemaal niet. Ga ik zomaar eens eventjes...
1: Even checken.
0: Juist. Wil je nou nog meer uitgaanstips? Check dan groningen.uitloper.nu of kijk na 9 uur op de kabelkant van ons, OogTV. Organiseer je nou zelf een evenement? Die tips zijn ook welkom. Stuur ons een mailtje naar ochtendshow@oogradio.nl. Ja, en dan gaan we eventjes over naar een mysterie. Een moordmysterie. Dit is Sophie Alice Baxter. It's

0: uit 2002 alweer. Sophie Alice Baxter. Een van de eerste plaatjes die ik op de radio heb gehoord. Want dat was een beetje de tijd dat ik begon met het radio luisteren.
1: Hoog Radio Stadsplaat.
0: Doe ermee wat je wilt. Je hebt er verder niet zoveel aan. Summerride van Mr. Nams uit Groningen neemt de luisteraars mee op een ontspannen rit tijdens warme zomeravonden. Met een aanstekelende groove, een zomerse sfeer en een strakke bijdrage van zangeres Roxy Reese vertelt Mr. Nams het verhaal van een date waarbij genieten, vrijheid en mooie momenten centraal staan. Nou, dat klinkt bijna als een wensdroom. Mr. Nams en zijn Summerride.
1: Hoog Radio Stadsplaat.
2: Turn the beat up a little bit. You see, it's time for me to show all you ladies out there.

0: Nant. En Roxy Rees.
1: Het geluid van Groningen. Hier.
0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen. Mijn naam is Huur van der Akker met het nieuws uit Groningen. De 15-jarige verdachte van de dubbele moord in Meerstad blijft nog zeker 90 dagen vastzitten. Dat heeft de Raadskamer van de Rechtbank Noord-Nederland besloten. Meisje wordt verdacht van de moord op haar 53-jarige vader en moeder. Hun lichamen werden in de nacht van 18 juni gevonden in hun woning aan de Meerhoven in Meerstad, waar een minderjarige dochter werd aangehouden. Het Openbaar Ministerie bevestigt eerder dat ze officieel wordt verdacht van moord. Vanwege haar leeftijd worden er weinig details gedeeld. Verdere zittingen vinden achter gesloten deuren plaats en de verdachte mag alleen contact hebben met advocaten. De gemeente Groningen heeft als een van de 5 gemeentes de taakstelling voor de huisvesting van statushouders gehaald. Voor 1 juli moesten 200 statushouders worden gehuisvest en uiteindelijk kregen 217 mensen een woning. Provincie Breed blijft de opgave echter achter. Van de 832 benodigde huisvestingen worden er 516 gerealiseerd, een tekort van 316. De grootste achterstand is in Eems-Delta, waar slechts 3 van de 365 toegewezen statushouders zijn gehuisvest. Ook Westerwolde, het Hogeland, Veendam en Oldambt halen hun taak niet. Landelijk voldoen 246 van de 342 gemeenten niet aan de opgelegde huisvesting, waardoor duizenden statushouders langer in asielzoekerscentra verblijven. En de gemeente Groningen wil de komende jaren flink investeren in het stadspark. Zo moet de zwemvijver in het springpark een permanente inrichting krijgen met onder meer toiletten. Ook worden er bewegingswijzigingen terugvernieuwd, komt er een watertappunt en onderzoekt de gemeente de aanleg van een vaste barbecueplekken. De plannen staan in de nieuwe toekomstagenda Stadspark. Daarnaast wil de gemeente meer ruimte creëren voor natuur, sport en recreatie, de bereikbaarheid, de verbeteren en sociale veiligheid vergroten. Later jaar volgt een uitvoeringsprogramma met de planning en de financiering van de projecten. Dat weer. Vanochtend is er veel bewolking en kan er hier en daar een bui vallen. Daarna klaart het geregeld op en wordt het 21 graden.
1: Gaan we door met het verkeer op de Groningse wegen. Het is nog steeds behoorlijk rustig. Het is natuurlijk nog maar 7:30. Dan is het meestal niet zo ontzettend druk. De eerste drukte ontstaat wel bij een aantal straten rondom Driebond Eemspoort. Zo, dat komt er lekker uit. Voor de rest op de snelwegen rondom de stad gaat het helemaal rustig. En ook op het spoor hier in het noorden gaat het helemaal goed. In het westen-zuiden van het land moet je wel eventjes je reisplannen checken als je die kant op wil. Voor de rest kom je er wel. Stel ik voor dat wij ook gauw doorgaan. En Rudy, wij gaan het zo meteen hebben over de kinderburgemeester.
2: Dat klopt, want Groningen krijgt een nieuwe kinderburgemeester. Ah. Een loco-kinderburgemeester.
1: Wat te doen.
2: Dat hoor je zo.
0: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Water van Marshmallow en Jelly Roll.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Groningen krijgt een nieuwe kinderburgemeester en loco-kinderburgemeester.
2: Er waren 5 kandidaten en de namen van de winnaars werden bekendgemaakt in het forum door wethouder Mirjam Wijnja. Het tweetal werd geregeld mee met de burgemeester of wethouder. En helpt bij het openen of sluiten van evenementen. Het gaat er meer om de Noordzon Festival, het Timmerdorp, de start van de 4-mijl, de Kinderboekenweek en de intocht van Sinterklaas. De huidige kinderburgemeester Biene en assistent Sinne vinden het jammer dat hun tijd er bijna op zit.
3: Nou, ik vind het wel heel jammer, maar het is nog niet de laatste, want 1 september dan komt de nieuwe. Maar ik ga het wel heel erg missen.
4: En wat was je hoogtepunt van het afgelopen jaar?
3: Sinterklaas ontvangen en op het bevrijdingsfestival staan.
4: En heb je zelf ook gestemd op de nieuwe kinderburgemeester? Of mag dat niet als voormalig burgemeester?
3: Het mag wel, maar ik doe het niet. Want ik gun het iedereen.
4: Voor jou, hoe was het voor jou? Nou ja, de laatste periode.
5: Ja, het is heel erg jammer, want je vindt het natuurlijk heel leuk. Maar ik ben ook heel benieuwd naar hoe alle anderen het gaan doen.
4: Ja, jullie hebben natuurlijk met z'n tweeën vorig jaar ook op deze plek gestaan. Hoe was dat voor jullie toen? Was het spannend?
3: Ik vond het heel spannend, ja, echt.
6: Jij denkt echt van, ga ik winnen? Wie heb ik iedereen wel goed gevraagd of ze op me willen stemmen?
4: En als jullie nog 1 tip zouden kunnen meegeven aan de toekomstige loco en kinderburgemeester, wat zou dat dan zijn?
3: Nou, heel erg genieten natuurlijk en ook heel erg goed voorbereiden. En een plekje vrij laten voor je agenda, want ik moet heel veel dingen doen. Ik heb al meer dan 50 dingen gedaan.
2: Je hoorde kinderburgemeester Biene en loco burgemeester Senne. Bij 1 september is Lotte de nieuwe kinderburgemeester. Ja, wat dacht ze eigenlijk toen ze hoorde dat zij het geworden was?
7: Superleuk. Zo net ook. Ik was helemaal in tranen. Ik voelde me echt heel blij. Het was allemaal best wel overweldigend.

0: Ja, want je hebt je ooit ingeschreven voor, om kinderburgemeester te worden. Wat heeft je daartoe gemotiveerd?
1: Nou, vooral omdat ik veel kinderen en mensen zag om mij heen die niet zich gezien voelden en zich niet aangesproken voelden tot dingen. En mijn vriendin Nia, die zat hier vorig jaar ook bij een van de vijf. En toen heb ik haar geholpen en zij heeft mij nu hier heel erg bij geholpen. Dus ik ben er heel blij mee. En ik hoop haar ook trots te maken.
0: Wat wordt het eerste wat je wil gaan doen?
1: Een kinderkrant maken. Die door kinderen, maar ook voor kinderen is gemaakt.
0: Nou, nu je het nieuws hebt gehoord, met wie ga je het allemaal vieren straks?
1: Met mijn hele klas. Want ik heb straks een afterparty.
0: Oh, hoe spannend. En hoe gaat die afterparty eruit zien?
1: Vooral veel feesten, denk ik.
2: Ja, je hoorde Lotta, de nieuwe kinderburgemeester. Ja, en tot slot Amira. Zij werd verkozen tot local kinderburgemeester. We vroegen haar wat als eerste zij wil gaan doen met haar nieuwe functie.
3: Iedereen een kans geven dat Groningen thuis voor iedereen is.
0: Dat iedereen zich thuis voelt hier?
3: Ja.
0: Wat goed. En hoe ben je daar zo opgekomen?
3: Nou, ik vond het al zich heel erg leuk. En sommige mensen voelen zich hier niet thuis. En ik dacht, dan krijg je ook een kans.
2: Ja, je hoorde Amira, de nieuwe local kinderburgemeester, in een bijdrage van Marco Hammega.
4: Nou, hartstikke leuk. Natuurlijk wensen wij Lotta en Amira ontzettend veel succes en wijsheid bij het uitvoeren van hun nieuwe functie. En natuurlijk ook Biene en Senne natuurlijk ontzettend bedankt voor de inzet. En veel plezier bij de afterparty.

0: do.
1: I love your smile van Shanice. En die ga ik weer de hele dag in mijn hoofd hebben.
2: Word wakker met de Oogochtendshow.
3: Pretstudie blijkt creatief succes, de Dagblad van het Noorden. De afdeling Kunst en Multimedia van het ROC Noorderpoort bestaat 20 jaar en viert dat morgen met een show in de Stadsgeburg in Groningen. Wat begon met 75 studenten is uitgegroeid tot ongeveer 800. Volgens teammanager Marcelle van de Spoel komt dat door de fijne sfeer, veel vrijheid en de goede samenwerking met culturele organisaties. De opleiding ontstond omdat creatieve VMBO-leerlingen vroeger weinig mogelijkheden hadden. Inmiddels is de vraag naar creatieve MBO'ers groot, vooral in de audiovisuele sector en de podiumtechniek. Veel studenten vinden al werk voordat ze afstuderen. AI verandert sommige creatieve beroepen, maar zorgt ook voor nieuwe kansen en opleidingen. Veel oud-studenten zijn inmiddels succesvol geworden als acteur, muzikant, DJ of maker in de creatieve sector.
1: Leuk, en dat al 20 jaar lang doet de Noorderpoort dat al, die opleiding. Leuk. Dan verkeersveiligheid rond basisscholen. Daarover berichten diverse media vanmorgen. De gemeente wil ervoor zorgen dat kinderen veiliger naar de basisschool kunnen gaan. En daarom wordt geïnvesteerd in veilige routes, overzichtelijke schoolpleinen en een omgeving waar lopen en fietsen aantrekkelijker wordt. Wethouder Jalte Haan, die zelf voor de klas heeft gestaan, vindt het belangrijk dat kinderen zelfstandig en veilig naar school kunnen. Volgens hem is dat een gezamenlijke taak van de gemeente, scholen en de buurt. Met het programma Veilig naar School werkt de gemeente tot 2030 aan een betere verkeersveiligheid rond alle 79 basisscholen in de gemeente. Eerst worden wensen, problemen en onveilige plekken onderzocht, onder andere via digitale vragenlijst. Daarna worden passende maatregelen gekozen en maken alle betrokkenen samen duidelijke afspraken en concrete plannen. Nou, dat is volgens mij iets waar alleen de hele stad maar achter kan staan, denk ik. Want het is belangrijk om veilig naar school te kunnen. Kon jij een beetje veilig naar school vroeger?
3: Ik wel. Jij?
1: Mooi, ja, ook best wel. Het was op loopafstand en we moesten nog wel een redelijke drukke weg over. Niet heel erg druk, want ik woon in Haren natuurlijk. Maar dan hadden wij gelukkig altijd de klaarovers die daarvoor klaar stonden en ook overstonden. Dus dan, dan kwam je er wel. Wij gaan door met Sienna Spiro. Een geweldige opkomende artiest. Of opkomend, ze is al doorgebroken. Maar ze is nog niet zo lang op de scene. Dit is Material Lover.

0: Sabrina. Oh, Sabrina, Sienna. Spiro, hoor je hier. Het is vandaag 2 juli, het is 13 minuutjes voor 8. En het is vandaag, hou je vast, Wereld UFO-dag.
1: Unidentified Flying Object, oftewel UFO's, zijn al jarenlang onderwerp van de vervente discussies onder een niche-groep fanatiekelijken. Staan de groene mannetjes nu wel of niet? En komen ze daadwerkelijk ons planeetje bezoeken? En waarom dan? In 1947 werd er door een piloot voor het eerst melding gemaakt van 5 vreemde vliegende lichtballen. Ongeïdentificeerde vliegende objecten. Het legt ook de grondslag van deze dag, omdat dit de eerste echte UFO-melding ooit was.
0: Ja, en ook was dit het jaar van de heilige graal onder de UFO-jagers. Een UFO zou toen de Amerikaanse staat Roswell zijn ingestort. Dat zou op 2 juli zijn gebeurd. Op Wereld UFO-dag is het tijd om eens onze ongelovige vrienden en familie te overtuigen, staat hier, dat de Marsmannetjes wel degelijk bestaan. Ook is dit de dag dat er extra mensen op pad gaan om UFO's te fotograferen en het bewijs te verspreiden over de wereld. Want ja, goed, als jij in een schoteltje rond de aarde vliegt, dan wacht je natuurlijk tot Wereld UFO-dag voordat je gefotografeerd kunt worden. En remember, staat er nog, the truth is out there. Dat is natuurlijk van de X-Files, Scully en Mulder. Heb je dat ooit gezien?
1: Wel hier en daar, oud,
0: ja. Ja, ik ook.
1: Ik ken het wel. Maar
0: af en toe was het ook wel op tv. Ontzettend leuk. Dave Duchovny. Ja. Nou, geweldig. Wat denk jij? Bestaan Marsmannetjes? Marsmannetjes.
1: Ik weet het niet. Ik heb mijn twijfels erover.
0: Ja, is het zo? Ja, ik ga graag Neil deGrasse Tyson achterna. Die zegt van het universum is zo onvoorstelbaar groot dat de kans dat ze niet bestaan eigenlijk een nihil is. Ja. Dan wordt vervolgens de vraag, is het leven enigszins zo dichtbij en ook zo ver ontwikkeld dat er contact gelegd kan worden? Want ja, als je het over lichtjaren hebt, dan kun je niet eens een radiosignaal sturen, want dat is al jaren onderweg. Nou ja, goed, dat weten we niet. Of er Marsmannetjes bestaan, dat weet ik niet. Eén ding weet ik wel, en dat is Bruno Mars. Die bestaat zeker. Ja, absoluut. Deze plaat is inmiddels al 14 jaar oud, maar ik vind hem nog steeds mooi. When I Was Your Man, van Bruno Marsman.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en Duitsland. Er is amper zicht op deze groep slachtoffers, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
2: Het vindt heel erg in het verborgene plaats. Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar, jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen, maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
1: Landen die zouden met een gezamenlijke aanpak moeten komen om de uitbuiting tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen voelt er weinig voor om die plannen af te zwakken. Iets waar Pro blij mee is.
3: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
1: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil.
4: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
1: Of het kabinet er uiteindelijk in slaagt om zowel Pro als ja 21 mee te krijgen, dat is nog niet te zeggen. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 10 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. Eén gebouw is deels ingestort. Tientallen mensen raakten gewond, onder wie kinderen. En België heeft met de hakken over de sloot de achtste finales van het WK voetbal gehaald. Het lukte de Belgen in de slotfase om een 2-0 achterstand tegen Senegal om te buigen naar een 3-2 overwinning. In grote steden werd massaal feest gevierd, ook in Gent.
5: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 40 minuten bekijken wel. Oh my gosh! I'm fucking blij!
1: Het weer nog, vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op en door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
7: Morgen 8:02. Je luistert nog steeds naar de Oogochtendshow. Mijn naam is Alexander de Meer. Naast mij zit Rudy van den Akker. Goedemorgen, Rudy.
8: Goedemorgen.
7: Goedemorgen. We beginnen zoals altijd met de koppen van het Oogradio Nieuws.
9: 15-jarige verdachte van moord op ouders in Meerstad blijft 3 maanden in voorarrest. Gemeente Groningen haalt taakstelling voor huisvesting stadhouders. Stadhouders en de gemeente wil Stadspark verder vernieuwen.
7: Meer erover rond 8:30 in het Oog Radio Nieuws. Kijken we even naar de verkeerssituatie op dit moment op de Groninger wegen. De ochtendspits is toch nog wel een klein beetje gaande. Het is minder druk dan normaal gesproken rond dit tijdstip. Maar voornamelijk in het zuiden van de stad rondom de A28. En rondom de Kop van Oost, daar is het wat drukker dan op de rest van de weg. Het lijkt nergens stil te staan. Ook op het spoor gaat het goed. In het westen en het zuiden van het land, daar is wel het een en ander aan de hand. Check daarvoor je reisplanner. Maar voor de rest van het land moet jij er gewoon kunnen komen volgens het ouderwetse spoorboekje. Wij gaan ook maar gauw door. We gaan het zo meteen hebben over zwerfvuil.
9: Ja, de groep ondernemers in de binnenstad pakte gistermorgen de grijper om een steentje bij te dragen om een schoner stadscentrum.
0: De Oogochtendshow.

0: Dark Before the Dawn van Sun Mier.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Een groep ondernemers in de binnenstad heeft gisterochtend de grijper erbij gepakt om een steentje bij te dragen aan een schoner stadscentrum.
2: De stroom toeristen die een bezoek aan de stad brengt gaat de komende weken toenemen. En om die zich extra welkom te voelen, moet de stad er netjes bij liggen, vinden ondernemers. Je hoort Janelle Hartog van het Asgard Hotel aan de Gansfortsing.
3: Ik vind het een heel goed initiatief en iedereen ging eigenlijk gelijk aan de slag. En de sigaretten die hier al lagen, zag ik gelijk.
4: Ja, het verbaast altijd weer, hè? Dat iedere ochtend wat je aantreft.
3: Klopt inderdaad. Ja, dan denk je inderdaad, het ziet er eigenlijk best wel heel schoon uit. En dan ga je hier kijken en dan er ligt genoeg.
4: Hoeveel zakken denk je dat je gaat halen?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk meer dan we denken. Hoeveel, geen idee. Maar ik denk toch dat we daar wel verbaasd over zullen zijn.
2: Je hoorde Janelle Hartog van het Asgard Hotel. Gerrit Talens van Riet Lingerie aan de Oude Emmingestraat pakte ook spontaan naar de grijper.
5: Ja, ik denk, ik doe vanmorgen even mee. Ik denk ook dat dat een goed initiatief is van de organisaties. En ik roep dat ook elke keer. Vooral die peuken.
4: Uiteindelijk is het natuurlijk een mentaliteitsding.
5: Ja, het is. Kijk, wij zitten aan de Ebbingenstraat, hoek Hardwiekenstraat. En als je daar, daar hebben we de vuilnisbakken ook naast ons staan. Ik ga daar maar eens elke morgen kijken wat voor zootje het daar is. En dan hebben we wel een speciaal nummer bij de gemeente. Dat bellen we. En dan komen ze ook wel.
4: En hoe lang bent u al ondernemer hier in de stad?
5: Wij zijn met onze bijna 18 jaar bezig. Daar.
4: Heeft u het ook zien veranderen in die 18 jaar?
5: Ja, vind ik wel. Het is wel slechter geworden. Ja. Ik vind het echt een verrommeling in de stad.
2: Hey, hoor, de Gerrit Talens van Riet Lingerie. Zwerfvuil opruimen is een kwestie van gewoon doen. De overlast van junks en zwervers is echt een complex probleem. Je hoort Jan Akkermans van de Koninklijke Horeca Nederland. Allereerst over de vele sigarettenpeuken.
6: Het is ongelooflijk. Het is echt het voelt bijna als dweilen met de kraan open, hoorden we net. Maar het is ook echt zo. Maar ja, je moet toch ergens beginnen. Ja. We hebben met elkaar vorig jaar de doelstelling geformuleerd om in 2030 de meest gasvrije stad van Nederland te zijn. En we zijn vorig jaar begonnen met de avond van de gasvrijheid in Dot. Een hele mooie avond voor de vrije tijdseconomie. En dit is eigenlijk de start van het toeristische seizoen. Dus we willen eigenlijk met ondernemers gewoon laten zien dat Groningen de klaver is. Dat we iedereen kunnen ontvangen en dat ze een fantastische tijd in Groningen kunnen gaan beleven. En een schone stad begint bij jezelf. Dus dat zijn we vandaag aan het doen.
4: Zijn er ook dingen dat je zegt van, hier moeten we met z'n allen wat aan doen? Martini Kerkhof, hè? Ja. Dat watereffect wat zich steeds verspreidt.
6: Ja. Nou, dat is wel een groot probleem en daar maken we ons wel zorgen over. We snappen ook echt de problematiek waar de gemeente mee heeft te dealen in dit geval. En het enige wat wij kunnen doen is dat steunen, dat stimuleren en ervoor zorgen dat we het onder de aandacht brengen, dat we de aandacht voor vestigen en dat we zelf helpen met het opruimen en schoonmaken daarvan. Maar ja, die mensen, hè, met dat onbegrepen gedrag, zoals we dat dan noemen, dat is gewoon een groot probleem. Maar het hoort ook een beetje bij de problematiek van een grote stad. Dus we willen graag een grote stad zijn, we zijn een grote stad. Nou, dan hebben we dit soort dingen er ook bij. En daar moeten we echt met elkaar voor staan. Dus we moeten echt zorgen dat we dat samen oppakken, dat we de gemeente daarin steunen, dat we aangeven dat we het begrijpen, dat we het snappen. En wij zijn er om hulp te bieden op het moment dat het moet.
2: Hey, hoor, Jan Akkermans van de Koninklijke Horeca Nederland in een bijdrage van Johannes Rinks.
0: Nou, wat een prachtig initiatief om op deze manier inderdaad de stad een stukje schoon te maken, ook voor de vele toeristen die eraan zitten te komen. En wat een genuanceerde blik had die laatste man van de Koninklijke Horeca Nederland. Ja. En volgens mij hoort dat niet eens bij zijn werk. Hartstikke mooi. Nou, goed om te horen. Een stukje schoner in de stad en dan zelf ook rijden door de

0: uit het jaar 2000 dus. Miss Jackson van Outkast. Ja, en van Outkast naar Overcast. Vanmorgen is er namelijk veel bewolking en hier en daar valt ook nog eens een buitje. Later vandaag kan het geregeld op gaan klaren en wordt het toch nog 21 graden bij een matig tot vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten. Denk aan windkracht 4, misschien wel 5.
1: Vermiste man in een goede gezondheid aangetroffen. Dat melden wij van Oog. De 68-jarige man uit Groningen die sinds afgelopen dinsdagochtend werd vermist is terecht. Dat meldt de politie gisteravond nadat er eerder op de dag een zoekactie naar de vermiste man werd opgezet. De politie vraagt iedereen die foto's heeft gedeeld om deze weer te verwijderen. En begroting door de raad goedgekeurd. Ook dat meldt bij van Oog. De gemeenteraad heeft gisteravond de voorjaarsbegroting vastgesteld. Voorstellen om een reclamebelasting af te schaffen, de OZB niet te indexeren en de parkeerbelasting te verlagen, haalde het niet. Terwijl het geveltuintje en het onderzoek naar kardingen wel groen licht kregen.
0: Oh leuk, ik wil ook zo'n geveltuintje namelijk.
1: Ja?
0: Ja, dan kunnen er een paar stoeptegels uit worden gelicht met hulp van de gemeente. Kennen we een randje voor. Ja. Dan krijg je een tuintje, een beetje aarde, plantjes erin. Hartstikke leuk.
1: Precies, een beetje actie ondernemen, misschien komt het...
0: Precies, voor de rest heb ik namelijk 4 meter stoeptegels voor de deur. Dus dat...
1: Mag op zich wel.
0: Dat mag op zich wel, ja.
1: En Kettikotti gevierd op de Grote Markt. Ook dat meldt bij Van Oog. Op de Grote Markt werd gisteren Kettikotti gevierd met onder andere muziek, dans, workshops en Surinaamse en Caribisch eten. De organisatie vroeg daarbij de aandacht voor het Groningse slavernijverleden en meer bewustwording.
0: Ja, en daarnaast was het ook een groot feest. Onder andere Kenny B was er langs. En gisteren hadden wij hier in de ochtendshow iemand van de organisatie van Kettikotti op bezoek. Wil je dat nog even rustig terugluisteren? Dat kan op onze site oogtv.nl. En dan... deze legendarische Belgische groep. De wat oudere luisteraars, lullig dat ik dat zeg, hè, ja. Die zullen het wel herkennen. Dit is

0: Ik dacht dat ze al klaar waren. Vaya con Dios en na na na. Heerlijke muziek wilde ik zeggen. Ja, en dan is het inmiddels alweer bijna 10 minuutjes voor 8:30. En we gaan eens eventjes kijken wat er vandaag op donderdag 2 juli allemaal te doen is in en rondom de stad Rudy.
1: Om 8:00 in de Oosterpoort hebben we de Bridge City Sinners. De informatie komt uit de heuvels van de Pacific Northwest in de VS. Met hun aanstekelijke energie, atletische instrumentatie en gepassioneerde optredens brengen ze folkroots melodieën uit. Vervlogen tijden met een duister randje en een punk attitude. Op 8:00 in de Oosterpoort, de Bridge City Sinners.
0: Ik vind dat toch altijd knap, hè, dat bands zoveel bijvoeglijk naamwoorden in één optreden kunnen verwerken. Prachtig. Vanavond om 8:30 in het Der A-theater. Horse Bath. Dit is Canadese Horse Bath. Combineert het gevoel van on the road zijn met avontuurlijke roots muziek. Dat is echt wel totaal wat anders. Deze muziek zorgt voor een geluid dat zowel vertrouwd als verrassend klinkt. Voor een debuutalbum stapte het viertal Horse Bath in een busje en reden ze van hun thuisbasis Halifax naar Montreal, waar ze neerstreken in de Treatment Room Studio. Het resultaat, dat kun je vanavond te horen om 8:30 in het Der A-theater Horse Bath. En het is waarschijnlijk niet grensoverschrijdend. Wel genreoverschrijdend.
1: Laat het hopen.
0: Ja.
1: En om 19:15 in de stad Schouwburg hebben we Ron van Zalmsaus. Ron van Zalmsaus is de schuilnaam van een verzinsel van een personage van het alter ego van Tom van Kalmhout, beter bekend van het duo Roenfunk. Nou, dat ze hebben jubelde voorstellingen op de parade en het winnen van de Annie M.G. Smitprijs durft hij dan nu eindelijk de stap te maken naar het Grote Mensentheater. Om 19:15 in de stad Schouwburg, Ron van Zalmsaus.
0: Leuk, ja. Roen Fouk is natuurlijk hartstikke geweldig. Legendarisch. Vooral die eerste seizoenen met Pierre Bokma, de Duitse docent. Ik vind hem zo leuk. Ik heb ze een tijdje geleden nog teruggekeken en ik maak me ook nog wel eens schuldig aan van die reactievideo's op YouTube kijken. Ja. En dan vooral van een beetje van die preutse Amerikanen die daarna gaan kijken. Oh, ik ga er helemaal niet op, hoor. Dat ze, nou ja, goed, ik ga het ook allemaal niet navertellen, want als ik het na ga vertellen, dan wordt het waarschijnlijk alleen maar ontzettend beledigend. Die sketches moet je gewoon lekker kijken. Wil je nog meer uitgaanstips? Dat wil ik nog wel even gezegd hebben. Check groningen.uitloper.nu of kijk na 9:00 op de kabelkant van ons, OogTV. Heb je nou zelf een evenement dat je organiseert en wil je dat wereldkundig maken? Dat kan ook bij ons. Stuur ons een mailtje naar ochtendshow@oogradio.nl. En wie weet melden wij dat hier wel in de ochtendshow. Wij gaan door met Harry Styles en zijn nieuwe plaat. Het gaat over meisjes uit Amerika. Daarom heet het ook American Girls.

0: in koor. Bluff en Nielsen en mannen harten.
1: Hoog Radio Stadsplaat.
0: De singer-songwriter Lisa Ploeger heeft samengewerkt met Ruben Hemmen. Die kennen sommigen misschien nog wel van de band Small Town Bandits. De samenwerking heeft het nummer Sober Heart opgeleverd. Het gaat om moeiteloze liefde. Voor Lisa is dat met haar vriend waar ze al 6,5 jaar een relatie mee heeft. Denk aan zon, zomer, dansjes, drankjes en niks om je zorgen over te maken. En je hebt alle ingrediënten voor het nummer Sober Heart. Die hoor je van Lisa Ploeger. Samen met Ruben Hemmen.
1: Hoog Radio Stadsplaat.

0: Lisa Ploeger dus en Ruben Hemmen en Sober Heart.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Ruben van Akker met het nieuws uit Groningen. De 15-jarige verdachte van de dubbele moord in Meerstad blijft nog zeker 90 dagen vastzitten. Dat heeft de raadskamer van de rechtbank Noord-Nederland besloten. De meisje wordt verdacht van de moord op haar 53-jarige vader en moeder. De lichamen werden in de nacht van 8 juni gevonden in hun woning aan de Meerhoven in Meerstad, waar de meerderjarige dochter werd aangehouden. Het Openbaar Ministerie bevestigde eerder dat ze officieel wordt verdacht van de moord. Vanwege haar leeftijd worden er weinig details gedeeld en verdere zittingen vinden achter gesloten deuren plaats en de verdachte mag alleen contact hebben met een advocaat. De gemeente Groningen heeft als een van de 5 Groningse gemeenten de taakstelling van de huisvesting van statushouders gehaald. Voor 1 juli moesten 200 statushouders worden gehuisvest. Uiteindelijk kregen 217 mensen een woning. Provincie Breed blijft de opgave echter achter. Van de 832 benodigde huisvestigingen werden er 516 gerealiseerd. Een tekort van 316. De grootste achterstand is in Eemsdelta, waar slechts 3 van de 365 toegewezen statushouders zijn gehuisvest. Ook Westerwolde, het Hogeland, Veendam en Oldambt halen hun taken niet. Landelijk voldoen 246 van de 342 gemeenten niet aan het opgelegde huisvesting, waardoor duizenden statushouders langer in asielzoekerscentra verblijven. En de gemeente Groningen wil de komende jaren flink investeren in het stadspark. Zo moet de zwemvijver in het springpark met een permanente inrichting krijgen, met onder meer toiletten. Ook worden bewegwijzigingen vernieuwd, komt er een watertappunt en onderzoek. Er onderzoekt de gemeente de aanleg voor een vaste barbecueplekken. De plannen staan in de nieuwe toekomstagenda Stadspark. Daarnaast wil de gemeente meer ruimte creëren voor natuur, sport en recreatie, de bereikbaarheid verbeteren en de sociale veiligheid vergroten. Later in het jaar volgt een uitvoeringsprogramma met een planning en financiering van de projecten. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking en kan er hier en daar een bui vallen. Daarna klaart het geregeld op en wordt het 21 graden.
3: Gaan we direct door naar de verkeerssituatie op de Groningse weg. Vanmorgen is er tussen knooppunt Julianaplein en Groningen Zuidoost een ongeluk gebeurd. Daarom staat er op de N7 richting de Duitse grens, hier in Groningen dan tenminste, 6,1 kilometer file. Dat meldt RTV Noord. Voor de rest kijk ik op groningenbereikbaar.nl en daarop zie ik dat eigenlijk alle omringende wegen tussen het knooppunt Julianaplein en dat alle wegen daar problemen mee hebben. Het komt er lekker uit voor morgen. Voor de rest kijken we nog even naar het spoor. Hier in Groningen en in het noorden gaat het goed. Moet je naar het zuiden of het westen van het land. Check eventjes je reisplanner. Voor de rest moet je er helemaal kunnen komen. Dus ik stel voor dat wij ook gewoon direct doorgaan.
2: Jekers.
3: En waar gaan we het zo meteen over hebben, Rudy?
2: We hebben een interview.
3: Wat goed. Met wie?
2: Met de organisatie van de eerste editie van de Vrijval Festival.
3: Zeker weten. 2 mensen zitten al in de kantine te wachten. Met en Martijn. Over Vrijval dus. Wat en hoe. Dat is het volgens mij morgen. Yes. Je hoort het zo meteen allemaal hier in de Oog Ochtendshow.
1: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Davina, Michel en I Won't Let Go.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Dan, komende vrijdag, morgen dus, is er een nieuw festival in Groningen.
2: Het gaat om het vrijval dat het zomerfestival moet worden bij Dot aan de Vrijmanslaan. Je bent wel bij het Stadsland. Met een unieke mix van artiesten en lokaal talent en een indrukwekkende outdoor stage op het terrein van Dot belooft het een dag te worden die je niet wil missen. Bij ons in de studio is Martijn de Boer. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En naast Martijn staat ook nog Mette. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Martijn en Mette van Vrijval Festival. Allereerst, wat doen jullie bij het Vrijval Festival?
3: Nou, ik ben zelf een van de oprichters. En Mette is in deze mijn vriendin. En die is eigenlijk overal komen meehelpen. Overal komen inschieten waar nodig. Mm-hmm. En zo zijn we eigenlijk met z'n allen een heel sterk team. Dus daarbuiten ook nog een aantal jongens. Om eigenlijk alles goed neer te kunnen zetten.
0: Leuk, met hoeveel is het team?
3: Het team zelf is eigenlijk met 6. Maar op zo'n dag als morgen, dan staan we in de ochtend met 15 man klaar.
0: Zo.
3: Dus dat is eigenlijk een hele hechte vriendengroep. Die met alles helpt, dus hekwerk, alles klaarzetten. Dus ontzettend leuk.
0: Leuk, leuk. Het festival, het Vrijval Festival. Je zei het net al een beetje, het is een beetje een vriendengroep. Is dat ook ontstaan vanuit een vriendengroep?
3: Het is echt ontstaan vanuit een vriendengroep.
0: Op een avondje borrelen?
3: Een avondje borrelen. Het was een verjaardagsfeestje uit de hand gelopen bij een kroeg in Groningen. Die vroeg of wij nog eens vaker wouden komen. Want zoveel omzet hadden ze nog nooit gedraaid. En toen hebben we gezegd, dit moeten we serieus gaan doen. En toen zijn we onze kansen gaan overwegen en gaan kijken, waar kunnen we dat nou gaan doen? En toen die tijd bij Oost in de Oosterstraat nog begonnen.
0: Zo, en allemaal gestopt met de studie en nu fulltime aan het werk?
3: Daarnaast ook allemaal nog het afronden van de studie.
0: Oh, wow.
3: Grotendeel is eigenlijk al klaar, ik nog niet. Maar ja, we proberen alles te combineren. Maar dat komt soms wel op neer dat we gisteravond nog om 1:00 in de nacht eigenlijk nog bezig zijn om de laatste dingen weer te versturen en te regelen en te doen.
0: Ja, het klinkt er toch een beetje alsof het erbij hoort, het leven van een ondernemer.
3: Zeker.
0: Het Vrijval Festival dus. Wat is een beetje het idee achter dit festival?
3: Het idee achter het festival is dat we eigenlijk een grootschalig niveau festival willen neerzetten, ook qua productie, die eigenlijk midden in de woonwijk zit. Dus dat is best wel uniek, want dat is normaal qua vergunning heel moeilijk. Dus een lange tijd geleden met de gemeente Groningen in gesprek gegaan en de mogelijkheid gekregen om een festival eigenlijk op het buitenterrein van Dot te kunnen doen.
0: Wat cool. Midden in een woonwijk dus. Hoe lang geleden zijn jullie begonnen met het eerste contact?
3: Een halfjaartje geleden, denk ik.
4: Ja, zoiets.
0: Dus er zitten al heel wat voeten in de aarde, zeg
3: maar. Zeker, ja.
0: En is de buurt nog gaan stijgeren?
3: Wij hebben nog niks negatiefs gehoord.
0: Okay.
3: Dus hopelijk morgen, als het geluid echt hard aanstaat, horen we dat ook niet. Maar ja, dat komen we vanzelf achter.
0: Dat is de lakmoesproef, zullen we maar zeggen.
3: Absoluut.
0: Nu even over het festival zelf. Welke artiesten treden erop? Dat is natuurlijk het belangrijkst.
3: Voor deze editie hebben we eigenlijk 2 grote artiesten deze kant op getrokken. Dat is Aad, een vrouwelijke DJ, die momenteel eigenlijk in Europa heel veel te vinden is. Mm-hmm. En Istam, heel veel in Italië ook te vinden is, allebei wel Nederlands. En deze trekken we allebei naar Groningen toe. Nou, voor de rest is eigenlijk lokaal talent. Dus superleuk.
0: Leuk. Allemaal DJ's of is het ook singer-songwriter of gewoon echte house'en?
3: Het zijn wel echt house-DJ's.
0: Ja, leuk. Ja. Nou, leuk. Er zijn natuurlijk al heel veel festivals in Groningen. Je zei het net al een beetje. Maar wat maakt dit nou uniek?
3: Nou, wat dit nou uniek maakte is dat er de mix van de mensen die erop afkomt. Dus het is heel veel studenten, maar ook heel veel mensen van buitenaf. Dus eigenlijk heel Groningen komt er ook echt op af. Mensen uit Amsterdam. Dus het is superleuk. Het is gewoon een mix van mensen. En dat maakt zo'n dag eigenlijk heel erg uniek.
0: Leuk. Hoeveel mensen verwachten jullie?
3: Voor morgen verwachten we ongeveer rond de 600 man.
0: Zo.
3: Dat is voor een buitenlocatie als Dot heel netjes.
0: In het centrum van de stad.
3: Ja.
0: Je moet het allemaal maar kwijt kunnen. En verwacht je voornamelijk jongeren? Of?
3: Voornamelijk wel. Maar er zitten ook een paar mensen tussen die wat ouder zijn. Dus dat is ook gezellig. Die zijn ook welkom.
0: Dan is house muziek ook leuk. Morgen, het lijkt enigszins mooi weer te worden. Hebben jullie je ook voorbereid, mocht het nou ontzettend rot weer worden, met bak uit de hemel komen?
4: Nou ja, er zijn natuurlijk wel wat voorbereidingen getroffen. Mocht het toch de verkeerde kant op vallen. Maar we gaan er natuurlijk gewoon vanuit dat het weer goed gaat zijn.
0: Hope for the best, prepare for the worst.
4: Precies, ja.
0: En anders kunnen we met z'n allen onder een tentje daar?
4: Nou ja, daar zijn wel voorbereidingen voor. Maar goed, laten we gewoon hopen dat het zonnetje lekker gaat schijnen. En dat we met z'n allen lekker in de zon kunnen dansen.
0: Lijkt mij het beste. Vanaf hoe laat is morgen het festival?
3: Wij staan er zelf heel vroeg, maar we beginnen om 2:00.
0: Okay.
3: En we sluiten afwegens het geluidsoverlast om 1:00 of 22:00 in de avond. En dan met z'n allen richting de stad. Dus daar gaan we nog iets leuks van maken.
0: In één grote oranje kolonne door naar de stad, zeg maar.
3: Waarschijnlijk wel.
0: Ja, leuk. En dan tot slot, zijn er nog kaartjes beschikbaar?
3: Er zijn nog een aantal tickets beschikbaar. De laatste 100 eigenlijk nog. Dus die gaan er vandaag en morgenochtend allemaal uit. En dan gaan we zien hoe we morgen met z'n allen gaan hebben.
0: Leuk. Je kunt er nog bij zijn. Ik heb begrepen dat de kaartjes te verkrijgen zijn via de website van Vrijval. Mag je zelf lekker in je zoekmachine in toetsen, want wij gaan niet al te veel reclame maken. Martijn en Mette, ontzettend bedankt voor de toelichting over het Vrijval Festival morgen vanaf 2:00. Heel veel succes nog even met de voorbereidingen vandaag en vooral heel veel plezier morgen.
3: Dankjewel,
0: Martijn en Mette dus. Zometeen over een minuutje of 5-6 hebben wij Johan Kamphuis hier ook in de studio. Die gaat ons vertellen wat het weer wordt. Dus misschien nog wel even goed voor Martijn en Mette om dat nog even aan te horen. Ook nog hebben we het laatste nieuws voor jullie klaarstaan. Dus wij gaan ontzettend veel doen in die 5 à 10 minuten. Eerst Roachford en Godly Toy. En morgen dus Vrijval Festival vanaf 2:00. Kaartjes zijn nog verkrijgbaar via de website van Vrijval.

0: echt letterlijk. Terwijl Martijn en Mette de studio uitlopen, die moeten nog even hard aan het werk vandaag voor hun vrijvalfestival. Dus gaan wij door naar het laatste nieuws. Wacht eventjes.
1: Opstaan doe je met de Oog Ochtendshow.
0: Dat is hem, Rudy.
2: Chronische jongeren kunnen vanaf nu gratis lid worden van de BIEB, bij de diverse media. Inwoners van de gemeente Groningen tot en met 27 jaar kunnen vanaf gisteren gratis lid worden van de bibliotheken van Forum Groningen. Met het gratis jongerenabonnement kunnen leden maximaal 25 titels lenen zonder boete. 5 reserveringen plaatsen, dagelijks 2 uur gebruik maken van het internet in de bibliotheek, gratis buitenlandse kranten en tijdschriften lezen via Pressreader, onbeperkt strip lezen via Comic Plus, online cursussen en trainingen volgen. Nou, het is een hele hoop dus. En een gratis theorie-examen oefenen.
0: Wat kun je eigenlijk allemaal niet doen in die bibliotheek?
2: Nou, eigenlijk bijna niks.
0: Ik had niet zo goed gespot dat het zo'n lange opsomming was. Sorry daarvoor, Rudy.
2: Maar niet uit.
0: We blijven eventjes bij de jeugd, want RTV Noord die bericht over samenwonen tegen woningnood. Studenten die samenwonen met ouderen. Als het aan studenten Stad, ChristenUnie en D66 ligt, gaat de gemeente Groningen onderzoeken of die woonvorm vaker kan worden ingezet. Het idee moet niet alleen helpen bij de woningnood, maar ook bij het tegengaan en de eenzaamheid onder ouderen. In Groningen lopen er al proeven in de Oosterparkheem en de Gabrielflat. Volgens de initiatiefnemers zijn de eerste ervaringen positief. Ouderen hebben meer contact en jongeren kunnen gewoon betaalbaar wonen. Ook zou de onderlinge betrokkenheid in de buurt versterkt worden hierdoor. De gemeenteraad heeft het voorstel inmiddels met een ruime meerderheid aangenomen. Het college gaat de ervaringen van de huidige projecten onderzoeken en komt later dit jaar met een evaluatie en ook mogelijke vervolgstappen. Nou, dat klinkt alsof twee problemen bij elkaar komen en eigenlijk elkaar een beetje opheffen. Ontzettend leuk initiatief. Ik ben benieuwd wat daar meer van gaat komen. En dit nieuws is in dit geval opgestopt door ons.
2: Yep.
0: Ja, ik zou zeggen Jan, maar dit was een stukje van ons. We lopen een heel klein beetje uit, want het gesprek met Martijn en Mette is ook een beetje uitgelopen. Normaal gesproken hangt rond deze tijd Johan Kamphuis al klaar voor ons. Ik ga eventjes live op de radio kijken of hij al verbinding heeft gemaakt met de studio. Goedemorgen Johan. Nee, Johan heeft nog geen verbinding gemaakt met de studio. Ik heb het ook even kaal geprobeerd. Wij gaan dan eventjes door naar een muziekje, zoals je dat wel gewend bent van ons op de radio. En dan zometeen het weerbericht met Johan Kamphuis.

0: Someone to You van Banners. Hoorde je hier bij het geluid van Groningen natuurlijk. Ja, ik moet mijzelf even corrigeren, want ik heb net live op de radio even gecheckt of Johan Kamphuis al aan de lijn hing. Maar Johan Kamphuis had netjes een berichtje gestuurd dat hij er vandaag en morgen niet bij zou zijn op de radio. Maar niet getreurd, want hij heeft nog wel een weerbericht voor ons achtergelaten, Rudy.
1: Precies, en bij deze spelen we dus even Johan Kamphuis.
0: Juist.
1: Want vanochtend is er veel bewolking en hier en daar valt een bui. Vandaag klaart het geregeld op en wordt het 21 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 4 tot 5. Komende nacht zijn er opklaringen en koelt het af tot omstreeks 13 graden. Morgen is het wisselend bewolkt bij 21 graden en waait een matige westelijke wind, windkracht 4.
0: Ja, dan tijdens het weekend is er af en toe zon en trekt er ook bewolking over. Zondag zelfs een kleine kans op een buitje. Het wordt 21 en zondag 23 graden. Dat allemaal bij een matige wind uit de richtingen tussen het westen en het noordwesten. Ietsjes zachter dan vandaag qua wind, windkracht 3 tot 4.
1: En begin volgende week is het gematigd zomerweer bij 20 tot 22 graden. Overwegend is het droog, maar een hoofdrol voor de zon lijkt er niet weggelegd te zijn. Soms valt er een spetterbuitje.
0: Tot zover het laatste weer hier bij Oog Radio. We gaan nog even één laatste plaatje draaien voordat deze Oogochtendshow erop zit. Dit is Ariana Grande.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning up.
1: Nou, die heb niks meer te janken. Ariana Grande, no tears left to cry. Zo, dat is nog eens even een mooie benadering, hè? Het is inmiddels een minuutje voor negen, misschien wel bijna 9 uur als jij dit hoort. Dat betekent dat de Oogochtendshow van donderdag 2 juli er weer op zit. We hebben ontzettend veel besproken vanmorgen. Zo zijn we begonnen bij de markten. Want de vergunningen voor de markten in Groningen zullen waarschijnlijk van 15 naar 20 jaar gaan. Dat is natuurlijk voor veel ondernemers positief en wat zekerheid. Verder.
2: Ze hebben het gehad over de kinderburgemeester en de local kinderburgemeester. Want er zijn namelijk twee nieuwe. Het zijn...
1: Lotta en Amira.
2: Zij vervangen Bienne en Senne. En ja, zo weet ik veel. Nieuwe taak, nieuwe... Zeg je dat?
1: Zeker.
2: Ja, snap je wel, maar goed.
1: Ze zijn geïnstalleerd en we hebben van het oude koppel gehoord en het nieuwe koppel. En we zijn ontzettend benieuwd naar wat ze zullen gaan doen. Verder hebben we het gehad over ondernemers in de binnenstad. Die hebben gisteren de handen ineengeslagen en zij gaan fel prikken in de binnenstad. Want het toeristisch seizoen zit er weer aan te komen. In het kader van een gastvrije stad hebben ze dus eventjes de handen extra uit de mouwen gestoken. En tot slot hadden we nog bezoek.
2: Klopt, we hadden een interview van de organisatoren van het Vrijpel Festival. We hebben het een beetje over gehad over het festival, wat voor festival het is. Het is een house festival.
1: Ja.
2: Gewoon naar punt. Er zijn nog kaartjes beschikbaar, dus als je geïnteresseerd bent. Morgen vanaf, wat is het, 2?
1: 2 uur in de dot. Dus dat is wel leuk in de binnenstad. Op de website van Vrijval kun je nog kaartjes bestellen. En dat betekent dat deze Oogochtendshow propievol zat. Dat wel over tijd zijn. Dus Ik kan nog maar één dingetje zeggen eigenlijk. En dat is...
2: Ciao, ciao voor nu.
1: Doei, doei.
3: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. En kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met hulp van ouders. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 13 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen. Het is een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de oorlog, zegt correspondent Christian Pauwen.
6: Rusland houdt steeds vol dat ze alleen militaire doelen bestoken, maar ook nu is weer duidelijk hoeveel burgerdoelen worden geraakt. En we zien ook dat het aantal burgerslachtoffers bij dit soort aanvallen steeds verder toeneemt. Het aantal slachtoffers per maand ook steeds verder toeneemt.
5: Ook in andere Oekraïnse steden zijn explosies gemeld. In een ziekenhuis in het noorden van Duitsland heeft vanochtend een grote brand gewoed. 2 patiënten zijn omgekomen en minstens 34 anderen raakten gewond. Het vuur ontstond in een patiëntenkamer. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. En een nieuwe app van het Maastricht UMC kan door middel van spraakberichten een longaanval bij astma- en COPD-patiënten zien aankomen. Bij zo'n aanval kan iemand het heel benauwd krijgen en meer of taaier slijm krijgen. De app kan levens redden, zegt deze arts.
7: Hoe eerder je erbij bent, hoe meer schade je kan voorkomen. Gaat de schade om schade in je longen zelf, maar ook bijvoorbeeld ziekenhuisopnames en zelfs om te voorkomen dat mensen komen te overlijden.
5: De app is nog wel in ontwikkeling. Het weer nog, bewolkt en mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon dan vaker door. Door een noordwestenwind is het wel wat fris. 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg. werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119-32 in Groningen.
4: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Julie van der Akker met het nieuws uit Groningen. De 15-jarige verdachte van het dubbele moord in Meerstad blijft nog zeker 90 dagen vastzitten. Dat heeft de Raadkamer van de Rechtbank Noord-Nederland besloten. Meisje wordt verdacht van de moord op haar 53-jarige vader en moeder. Hun lichamen werden in de nacht van 8 juni gevonden in hun woning aan de Meerhoven in Meerstad, waarna de meerderjarige dochter werd aangehouden. Het Openbaar Ministerie bevestigde eerder dat ze officieel wordt verdacht van de moord. Vanwege haar leeftijd worden weinig details gedeeld. En verdere zittingen vinden achter gesloten deuren plaats en de verdachte mag alleen contact hebben met haar advocaat. De gemeente Groningen heeft als een van de 5 Groningse gemeenten de taakstelling voor de huisvesting van statushouders gehaald. Voor 1 juli kregen 217 statushouders een woning waar 200 waren vereist. Provincie Breed bleef de achterstand groot. Van de 832 benodigde huisvestigingen werden er 516 gerealiseerd, waarbij Eemsdelta de grootste achterstand heeft. Landelijk voldoen 246 van de 342 gemeenten niet aan de taakstelling. En de gemeente Groningen wil de komende jaren flink investeren in het stadspark. Zo moet de zwemvijver in het springpark een permanente inrichting krijgen met onder meer toiletten. Ook worden bewegwijzeringen vernieuwd, komt er een watertappunt en onderzoekt de gemeente de aanleg van vaste barbecueplekken. De plannen staan in een nieuwe toekomstagenda Stadspark. Daarnaast wil de gemeente meer ruimte creëren voor natuur, sport en recreatie. De bereikbaarheid verbeteren en de sociale veiligheid vergroten. Later dit jaar volgt een uitvoeringsprogramma met de planning en financiering van de projecten. En dat weer. Vanochtend is er veel bewolking, kan er hier en daar een bui vallen. Daarna klaart het geregeld op en wordt het 21 graden. Morgen overdag is het wisselend bewolkt en de temperatuur kan oplopen naar zo'n 21 graden. Dit was Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oog2.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk...
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien de economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met de hulp van ouders. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat het vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. De Tweede Kamer praat vandaag over kernenergie en plannen voor nieuwe kerncentrales in Groningen of Zeeland. Anderhalve maand geleden werd bekend dat 2 locaties in de Eemshaven en een locatie in Terneuzen nog in beeld zijn. Niet alle omwonenden zitten daarop te wachten. 2 bussen met actievoerders zijn vanuit Groningen naar Den Haag gereden. Ze wonen straks het debat bij over de mogelijke komst van de kerncentrales. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer hier bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. En verder is het droog bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
7: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
4: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jullie van der Akker met het nieuws uit Groningen. De 15-jarige verdachte van het dubbele moord in Meerstad blijft nog zeker 90 dagen vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank Noord-Nederland besloten. Meisje wordt verdacht van de moord op haar 53-jarige vader en moeder. Hun lichamen werden in de nacht van 8 juni gevonden in hun woning aan de Meerhoven in Meerstad, waarna de meerderjarige dochter werd aangehouden. Het Openbaar Ministerie bevestigde eerder dat ze officieel wordt verdacht van de moord. Vanwege haar leeftijd worden weinig details gedeeld. En verdere zittingen vinden achter gesloten deuren plaats en de verdachte mag alleen contact hebben met haar advocaat. De gemeente Groningen heeft als een van de 5 Groningse gemeenten de taakstelling voor de huisvesting van statushouders gehaald. Voor 1 juli kregen 217 statushouders een woning waar 200 waren vereist. Provincie Breed bleef de achterstand groot. Van de 832 benodigde huisvestigingen werden er 516 gerealiseerd, waarbij Eemsdelta de grootste achterstand heeft. Landelijk voldoen 246 van de 342 gemeenten niet aan de taakstelling. En de gemeente Groningen wil de komende jaren flink investeren in het stadspark. Zo moet de zwemvijver in het springpark een permanente inrichting krijgen met onder meer toiletten. Ook worden bewegwijzeringen vernieuwd, komt er een watertappunt en onderzoekt de gemeente de aanleg van vaste barbecueplekken. De plannen staan in een nieuwe toekomstagenda Stadspark. Daarnaast wil de gemeente meer ruimte creëren voor natuur, sport en recreatie. Daarna de bereikbaarheid verbeteren en de sociale veiligheid vergroten. Later dit jaar volgt een uitvoeringsprogramma met de planning en financiering van de projecten. En dat weer. Vanochtend is er veel bewolking en kan er hier en daar een bui vallen. Daarna klaart het geregeld op en wordt het 21 graden. Morgen overdag is het wisselend bewolkt en de temperatuur kan oplopen naar zo'n 21 graden. Dit was Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een grootschalig onderzoek naar drogeerverkrachtingen zijn meer dan 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd, meldt de Europese politiedienst Europol. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers gedrogeerd, waarna ze aangerand of verkracht worden. Europol heeft niet bekendgemaakt hoe de verdeling is tussen de 156 geïdentificeerde slachtoffers en daders. Wel meldt de dienst dat er ook 4 nieuwe online gemeenschappen zijn ontdekt waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. De man die ervan wordt verdacht 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een jeugdinstelling in Stade in Noord-Duitsland zou de aanslag hebben gepland. Dat schrijft de regionale omroep NDR op basis van eigen onderzoek. Een week voor de aanslag zou de verdachte voor €4.000 een wapen hebben gekocht in Berlijn. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling is opgenomen. Er liep een zaak over de voogdij van de baby. Die was volgens Duitse media uit huis geplaatst en had medische hulp nodig. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat dat vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Dit was het NOS Journaal.
2: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
0: Oog Radio.

Did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Julie van der Akker met het nieuws uit Groningen. De 15-jarige verdachte van het dubbele moord in Meerstad blijft nog zeker 90 dagen vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank Noord-Nederland besloten. Meisje wordt verdacht van de moord op haar 53-jarige vader en moeder. Hun lichamen werden in de nacht van 8 juni gevonden in hun woning aan de Meerhoven in Meerstad, waarna de minderjarige dochter werd aangehouden. Het Openbaar Ministerie bevestigde eerder dat ze officieel wordt verdacht van de moord. Vanwege haar leeftijd worden weinig details gedeeld. En verdere zittingen vinden achter gesloten deuren plaats en de verdachte mag alleen contact hebben met haar advocaat. De gemeente Groningen heeft als een van de 5 Groningse gemeenten de taakstelling voor de huisvesting van statushouders gehaald. Voor 1 juli kregen 217 statushouders een woning waar 200 waren vereist. Provincie Breed bleef de achterstand groot. Van de 832 benodigde huisvestingen werden er 516 gerealiseerd, waarbij Eemsdelta de grootste achterstand heeft. Landelijk voldoen 246 van de 342 gemeenten niet aan de taakstelling. En de gemeente Groningen wil de komende jaren flink investeren in het stadspark. Zo moet de zwemvijver in het springpark een permanente inrichting krijgen met onder meer toiletten. Ook worden bewegwijzeringen vernieuwd, komt er een watertappunt en onderzoekt de gemeente de aanleg van vaste barbecueplekken. De plannen staan in een nieuwe toekomstagenda stadspark. Daarnaast wil de gemeente meer ruimte creëren voor natuur, sport en recreatie. De bereikbaarheid verbeteren en de sociale veiligheid vergroten. Later het jaar volgt een uitvoeringsprogramma met de planning en financiering van de projecten. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking, kan er hier en daar een bui vallen. Daarna klaart het geregeld op en wordt het 21 graden. Morgen overdag is het wisselend bewolkt en de temperatuur kan oplopen naar zo'n 21 graden. Dit was Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. 3% van de ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. Meestal gaat het om winkeldiefstal. Het percentage is al een aantal jaren stabiel, zegt het WODC. Volgens het instituut bestaat in de samenleving het beeld dat asielzoekers veel criminaliteit plegen, maar dat klopt niet. Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Ook zijn er tientallen gewonden, onder wie kinderen. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar mensen onder het puin. Polen stuurde vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven, 14 raakten gewond. De groep van 35 monniken was net begonnen aan een pelgrimstocht naar het noordoosten van het land. Toen ze langs een weg liepen, werden ze aangereden. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij de auto stiekem meegenomen. Hij is aangehouden. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezighouden met het klimaat en gendergelijkheid. De regering van president Trump schrapt geregeld hun fiscale voordelen of financiering. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder blijft het droog en wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Julie van der Akker met het nieuws uit Groningen. De 15-jarige verdachte van het dubbele moord in Meerstad blijft nog zeker 90 dagen vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank Noord-Nederland besloten. Meisje wordt verdacht van de moord op haar 53-jarige vader en moeder. Hun lichamen werden in de nacht van 8 juni gevonden in hun woning aan de Meerhoven in Meerstad, waarna de meerderjarige dochter werd aangehouden. Het Openbaar Ministerie bevestigde eerder dat ze officieel wordt verdacht van de moord. Vanwege haar leeftijd worden weinig details gedeeld. En verdere zittingen vinden achter gesloten deuren plaats en de verdachte mag alleen contact hebben met haar advocaat. De gemeente Groningen heeft als een van de 5 Groningse gemeenten de taakstelling voor de huisvesting van statushouders gehaald. Voor 1 juli kregen 217 statushouders een woning waar 200 waren vereist. Provincie Breed bleef de achterstand groot. Van de 832 benodigde huisvestigingen werden er 516 gerealiseerd, waarbij Eemsdelta de grootste achterstand heeft. Landelijk voldoen 246 van de 342 gemeenten niet aan de taakstelling. En de gemeente Groningen wil de komende jaren flink investeren in het stadspark. Zo moet de zwemvijver in het springpark een permanente inrichting krijgen met onder meer toiletten. Ook worden bewegwijzeringen vernieuwd, komt er een watertappunt en onderzoekt de gemeente de aanleg van vaste barbecueplekken. De plannen staan in een nieuwe toekomstagenda Stadspark. Daarnaast wil de gemeente meer ruimte creëren voor natuur, sport en recreatie. De bereikbaarheid verbeteren en de sociale veiligheid vergroten. Later het jaar volgt een uitvoeringsprogramma met de planning en financiering van de projecten. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking, kan er hier en daar een bui vallen. Daarna klaart het geregeld op en wordt het 21 graden. Morgen overdag is het wisselend bewolkt en de temperatuur kan oplopen naar zo'n 21 graden. Dit was Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oog2.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De 5 mensen die gisteren zijn omgekomen bij de brand in een flat in Antwerpen zijn allemaal vrouwen. Dat meldt het parket van Antwerpen. 3 vrouwen zijn inmiddels geïdentificeerd. Ze zijn 54, 80 en 93 jaar. 2 van hen zijn bewoners. De andere vrouw was op bezoek in het gebouw. De brand begon gisterochtend in het pand van 10 verdiepingen. Het vuur zou zijn ontstaan door een technische storing op de begane grond van het flatgebouw. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De man werkte in de jaren 70 en 80 in Den Haag in een voorloper van het Haga ziekenhuis. In 1986 werd hij ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. De arts is inmiddels overleden, maar het ziekenhuis is in gesprek gegaan met zijn nabestaanden. 2 donorkinderen zijn inmiddels ingelicht. In Indonesië zijn een man en een vrouw door een sharia-rechtbank veroordeeld tot stokslagen. Ze waren zoenend gefilmd tijdens een TikTok-livestream. Het gebeurde in de conservatieve regio Aceh. De straf is ook al uitgevoerd. De man en de vrouw van in de 20 kregen 21 stokslagen, terwijl zeker 100 mensen toekeken. Eigenlijk zou het stel meer stokslagen krijgen, maar het werden er minder omdat ze al in de cel hadden gezeten. Aceh is de enige Indonesische provincie dat de sharia handhaaft. Dat is het rechtssysteem dat is gebaseerd op overleveringen van de profeet Mohammed. In heel Europa zijn meer dan 100 mensen besmet geraakt met salmonella. Dat gebeurde na het eten van kant-en-klaar verpakte noedels, waarbij je alleen water hoeft toe te voegen. Ook in Nederland raakten mensen besmet, zegt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De eerste gevallen waren al in november. De autoriteit wil niet zeggen wie de producent is van de noedels. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over. Vanmiddag breekt wel de zon vaker door. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder droog en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Oog Radio.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk is.
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn al ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Bijna 450.000 militairen kwamen daar om. In Oekraïne waren het er zo'n 135.000. De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen, omdat Oekraïne en Rusland zelf weinig informatie aanleveren. Er rijden voorlopig nog geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. De schade door een brand in een kabelgoot is groter dan gedacht. Eigenlijk zouden er morgen weer treinen gaan rijden, maar volgens ProRail kan dat op zijn vroegst pas zondag of maandag. De storing begon afgelopen maandag door een brand bij station Rotterdam Stadion. Er zijn honderden kabels beschadigd. Het is lastig om die te herstellen, omdat er weinig ruimte is op de plek van de brand. En het is niet mogelijk om extra mensen in te zetten. Artsen in Venezuela vrezen dat er door de nasleep van de aardbevingen van vorige week nog duizenden extra doden kunnen vallen. In het land is een zwakke gezondheidszorg en een tekort aan artsen. Door de aardbevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd geraakt en er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen. Ook is de situatie in tijdelijke opvangkampen slecht. Tot nu toe zijn er bijna 2300 dodelijke slachtoffers en 11.000 gewonden. Tienduizenden Venezolanen zijn nog vermist. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De afgelopen 3 jaar gaf hij adviezen op voetbaltechnisch gebied. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker, die inmiddels allebei zijn vertrokken. Van Gaal heeft zelf besloten om te stoppen. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen is er een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
6: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
4: Oog Radio.

0: Visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling. Dat zou zijn gebeurd door Israëlische militairen. Volgens de Nederlanders zijn vrouwen gedwongen om hun borsten te laten zien en moest een man zich uitkleden en is hij betast en vernederd. De organisatie achter de vloot zegt dat activisten ook ernstig letsel hebben opgelopen, zoals gebroken ribben en zenuwbeschadigingen. De vloot werd in april geënterd door het Israëlische leger. De 428 activisten uit verschillende landen zaten vervolgens in Israël een tijdje vast. In de Noord-Hollandse plaats Huizen is een grote brand uitgebroken in een rijtjeshuis. Uit voorzorg is het hele huizenblok ontruimd. Volgens de veiligheidsregio zijn er mogelijk nog mensen in het brandende huis. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens NH Nieuws is een explosie mogelijk de oorzaak van de brand. De Oekraïner die in Duitsland vastzit voor het saboteren van de Nord Stream pijpleidingen is aangeklaagd vanwege oorlogsmisdaden. Hij wordt beschuldigd van het veroorzaken van de explosie en het vernietigen van de infrastructuur. De actie van 4 jaar geleden zou zijn uitgevoerd namens de Oekraïnse overheid. Volgens de Duitse aanklager is bewezen dat het doel was om het leveren van Russisch gas aan Duitsland te stoppen. Op die manier zou Rusland geld mislopen om de oorlog tegen Oekraïne te financieren. Oekraïne ontkent nog altijd achter de explosie te zitten. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Het gaat om een inmiddels overleden man die in de jaren 70 en 80 in een voorloper van het Haagse Haga ziekenhuis werkte. Hij werd 40 jaar geleden al ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedemiddag, mijn naam is Paul en dit is je middag hier op Oog. De verkeerssituatie door Groningen bereikbaar. Geen files op dit moment, wel werkzaamheden aan de Korreweg. Daar wordt gewerkt aan de herinrichting. Er wordt een fietsstraat daar gebouwd. Ook de Zennekebrug kan je geen gebruik van maken. De N46... die is gestremd. En de N33, Veendam, Eemshaven. Bij Eemshaven in beide richtingen. Daar is de weg dicht op 2 en 3 juli. Morgen is dat dus klaar. En de N361, Lauwersoog richting Groningen. Tussen Zoutkamp en Leens. In beide richtingen is de weg daar dicht. En dat duurt ook tot en met morgen.
4: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
3: Het geluid van je zomer op het geluid van Groningen. Met de nieuwe van Katy Perry, Watch It Burn hoor je.

hoor. Alize en mooi Lolita. Bij een nieuwe Oog Radio Paul op donderdag. De komende 3 uurtjes zit je goed gebakken. En vanaf nu is de appbox ook geopend hoor. Wil je wat kwijt? Laat het dan even weten. 050-5715-815. En weet je, ik ben gelukkig met dit minder warme weer. Lekker fris. Ja, ik ben toch het meest comfortabel in dit. En dan vooral in een lange broek. Hé, maar wist je dat een lange broek je lichaam op juist warme dagen soms juist koeler kan laten zijn? Het klinkt misschien gek, maar een luchtige, losse broek houdt de felle zon van je huid. En zweet, dat gaat geleidelijk verdampen. En daardoor warm je dus minder snel op. Dus ik ben vanmiddag wel blij. En ik ga je vermaken met leuke muziek. Level 42, die komt er straks nog aan. Morgan Wallen, Summer. En deze is ook fijn hoor. Ed Sheeran, die gaat je verblijden vanmiddag met Justin Bieber. En dit is

Radio Level 42. En Lessons in Love, inderdaad. En vandaag heb ik ook weer nieuwe muziek voor je meegenomen. Het is een Nederlandse plaat deze keer die ik voor je ga draaien. Deze man stond vorig jaar heel lang bovenaan, namelijk 6 weken. Met bijna 95 miljoen Spotify streams behoort hij tot de meest gestreamde Nederlandstalige nummers ooit op Spotify. Ik heb het natuurlijk over de song Yves Berensen met Terug in de Tijd. En Yves Berensen die is terug met nieuwe muziek en voor het eerst met een plaat waarin het woord tijd ook in de titel staat. Nou, dat moet toch een succes worden, zou je denken. Het lied gaat over lef tonen, kansen grijpen en leven zonder spijt. De tekst die moedigt je aan om niet langer te twijfelen. Dus twijfel jij op dit moment aan iets? Ga ermee door. Niet meer twijfelen. Maar eindelijk die lang verwachte nieuwe start maken en gewoon je hart volgen. Ik ga de nieuwe draaien van Yves Berensen. Misschien is het tijd.

0: Jorde Yves Beertsen hier op Hoog Radio. En misschien is het tijd. Nou, waar is het zometeen tijd voor? Dat is voor het allerlaatste nieuws, het Hoog Radio Nieuws. Alexander is ook al aangeschoven.
1: Hallo.
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Paul.
0: Zometeen weer het laatste nieuws. Wat zit daarin?
1: Zeker weten. Nou, onder andere een aanrijding die gebeurd is in de stad. Want dat gebeurt nou eenmaal veel in de stad. Maar ook bijvoorbeeld speelfestivals. Want Groningse wijken kunnen deze zomer weer terecht bij de speelfestivals. Maandag is onder andere de aftrap. En wat en hoe. En nog heel veel meer. Het is heel veel vakantiespeel, moet ik zeggen.
0: Ja, het is toch een beetje de vakantietijd, hè? Ik stond zo net op het perron. En ik zei, waar is die lijn 15? Nou dan? Ja, maar vakantiedienstregeling. Ik denk,
1: op de redactie noemen ze dat komkommertijd. Wij gaan met de ochtendshow volgende week ook in het vakantierooster. Maar misschien net een weekje te laat.
0: Ja, precies. Nou, dat zometeen in het allerlaatste nieuws. Gaan we nu naar de Hoog Radio Stadsplaat.
2: Hoog Radio Stadsplaat.
0: En daar heb ik een artiest. Ja, wel Groningen, maar woont nu in Drenthe. Ik heb het over singer en songwriter Lisa Ploeger. Heeft samengewerkt met Ruben Hemme. Die sommigen nog wel kennen van de band Small Town Band. En Ruben die schrijft ook liedjes voor Hannah May. De samenwerking heeft het nummer Sober Heart opgeleverd. Het gaat over moeiteloze liefde. Voor Lisa is dat met haar vriend waar ze al 6,5 jaar een relatie mee heeft. Ze werkt aan haar debuutalbum momenteel, The Lighthouse Keeper's Daughter. En dat gaat dit jaar verschijnen. Daar staan onder meer deze single die ik ga draaien ook op, maar ook Deep Inside. Je hoort de Hoog Radio Stadsplaat, die is van Lisa Ploeger. Dit is Sober Heart.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, het is 3:30. Mijn naam is Alexander Temeer met het nieuws uit Groningen. Zorgorganisatie Zin en woningcorporatie Patrimonium gaan samen onderzoeken hoe ouderen met een lichte zorgvraag zelfstandiger kunnen wonen. Daarvoor is een huurcontract getekend voor een deel van de Zuiderflat in de Weijert. Op 2 verdiepingen wil Zin een nieuw woonzorgcomplex concept ontwikkelen, waarbij de nadruk ligt op eigen regie en ondersteuning dicht bij huis. Komende periode werken beide organisaties de plannen verder uit. Bij een aanrijding op de kruising Westerhaven-Hoendiepkade is vanmiddag 1 persoon gewond geraakt. Het betreft een botsing tussen een fatbike en een personenauto. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en daarna overgebracht naar het ziekenhuis. De toedracht van het ongeval is onbekend. De inschrijving voor de Groningse Vierdaagse is inmiddels gesloten. In totaal doen bijna 3300 wandelaars mee met het evenement dat op 4 augustus van start gaat. Tijdens de Vierdaagse voeren het UMCG en de Hanze onderzoek uit naar de effecten van bewegen en meerdaags wandelen op de gezondheid. Daarvoor worden nog deelnemers gezocht die tijdens het evenement korte metingen willen laten doen. Kinderen in de 10 Groningse wijken kunnen deze zomer weer terecht bij de speelfestivals. Maandag is de aftrap in Paddepoel. Tijdens de vakantie zijn er sport- en spelactiviteiten, creatieve workshops en buurtactiviteiten. En ook FC Groningen in de maatschappij doet mee met voetbaltrainingen. De festivals zijn gratis toegankelijk voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. En dan tot slot Haren. Daar klinkt zondag het startschot voor de 13e editie van de wielerklassieker Haren Haren. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 50, 100 of 150 kilometer. De langste routes voeren door het Honsruggebied en verbinden het Groningse Haren met het Duitse Haren. De organisatie verwacht opnieuw veel renners aan de start. Het weer. Het is bewolkt met hier en daar een bui. Wel klaart het in de loop van de dag geregeld op en wordt het toch nog 21 graden. Bij matige tot toch vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten. Windkracht 4 tot 5. En tot zover het Oog Radio Nieuws. Komend uur zijn we er gewoon weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze socials en natuurlijk de Oog-app.
2: Die wind die went nooit, hè?
1: Nee, die wind die went nooit, maar die wind die wint wel altijd.
2: Dankjewel, Alexander. Volgende uur dan spreken we jou weer met het laatste nieuws. Gaan we even kijken naar de situatie op de weg op dit moment. Geen files, dus dat is lekker doorrijden. Wel zijn de plekken waar gewerkt wordt. Aan de Korreweg, daar zijn ze bezig met de herinrichting met de fietsstraat daar. De Zennekebrug kan je niet gebruiken, ook de N46. De N33, daar wordt gewerkt aan de weg bij Eemshaven in beide richtingen. Die is dicht tot en met morgen. En de N361, daar zijn ze tot en met morgen ook nog bezig. Lauwersoog, Groningen tussen Zoutkamp en Leens. In beide richtingen zijn ze daar op dit moment mee bezig. Yes, we gaan even veilig rijden. De weg op met Miles Smith. Drive safe hoor je hier op Oog Radio.

0: Zoals je misschien weet, ik ben een echte voetbalfan. Dus ik vind het ook keileuk dat het WK erop is. Alleen, ja, afgelopen week niet zo best, niet zo best. En ik ben een echte Oranje-fan. En dat kan je zien. En nu op dit moment niet dat jij dat echt kan zien. Maar ik heb een oranje plopkap. Zo gek ben ik van het WK. Alleen, die oranje plopkap, dat kwam deze week niet echt van pas.
1: Bart Verbrugge moet hem pakken, anders is het voorbij. En daar is Saibari. Saibari om Marokko naar de volgende ronde te schieten. Saibari om Nederland naar huis te knallen. Bart Verbrugge, veel gepakt, nu moet je. Bart Verbrugge of Saibari. Bart Verbrugge of Saibari. Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap. Weer door die strafschop.
2: De manier waarop is weer zo typisch Nederlands. Ze laten je het gevoel hebben dat het erin zit. En op het laatste moment, dan rukken ze je ziel eruit.
3: Ja, Nederland verliest op penalties van Marokko. Wat is het gevoel nu na deze wedstrijd?
4: Nou, het is een grote deceptie. Kijk, je hebt van het begin denk je van het komt wel goed. En de boekies stonden voor je. Maar is je de hele pot 90 minuten gewoon eigenlijk ruk gespeeld.
5: Het is niet anders. Ja, dit is toch terecht. We hebben slecht gevoetbald, dus gewoon een beetje.

Savage Garden. Ik zei net tegen mijn collega, weet je wat een Savage Garden is? Een tuin met allemaal brandnetels. Zometeen gaan we even een lekkere spelletje spelen. Ja, ik hou van spelletjes. Zeg ik ook altijd tegen mijn vrouw. We gaan door met de show. Zometeen dus de woordzoeker. Mag jij raden welke plaat of welk woord uit de plaat is weggemoffeld? Krijg je nu Sniff and the Tears, Driver's Seat op oog.

Sniff in the tears, driver's seat. Op Hoog Radio. We spelen vandaag natuurlijk weer het spelletje Woordzoeker. Het spel is aardig simpel. Zometeen hoor je een fragment waarin één woord bewust is weggelaten. En dat ene woord hoor je dus niet. En juist dat woord zoeken we. Luister goed, denk er even over na en stuur jouw antwoord naar 050 5715815. Ga ik hem nu instarten. Sorry.

moet toch redelijk makkelijk zijn vandaag. Stuur je antwoord naar 050-5715-815. Ga ik lekkere muziek voor je draaien. Stella Lefty en it's Boston.

0: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn ruim 3500 mensen overleden. En dat is meer dan verwacht. Volgens het RIVM zijn het er zo'n 480 meer en waren het vooral mensen van 80 jaar en ouder. Naar verhouding overleden er vooral mensen in het oosten en zuiden van het land, waar de temperaturen ook het hoogst waren. Het aantal doden in de hitteweek kan nog stijgen, omdat een overlijden soms pas na een paar weken wordt geregistreerd. Het aantal mensen dat elk jaar kiest voor euthanasie is sterk gestegen. In 1999 waren het 2000 mensen, in 2024 10.000, blijkt uit onderzoek van een aantal academische ziekenhuizen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de onderzoekers komt dat doordat mensen ouder worden en langer leven met chronische aandoeningen. En er ligt meer nadruk op de eigen keuze. De meeste mensen die voor euthanasie kiezen hadden een lichamelijke aandoeding, zoals kanker of een long- of vaatziekte. En meestal waren ze tussen de 70 en 80 jaar oud. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam lopen opnieuw vertraging op. Op zijn vroegst rijden er zondag pas treinen, denkt ProRail. Maandag was er brand in een kabelgoot waarbij honderden kabels beschadigd raakten. En sindsdien rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Het weer, het is inmiddels bijna overal droog. Op de meeste plekken breekt de zon door en is het 18 tot 22 graden. Morgen veel zon, maar ook stapelwolken en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel Michiel. Nu in verkeersinformatie door Groningen bereikbaar. Werkzaamheden aan de Korweg. Daar zijn ze bezig met de herinrichting. Ook de Zennekebrug kan je niet langs. De N46 en de N33. Veenam, Eemshaven. Bij de Eemshaven in beide richtingen is de weg dicht op 2 en 3 juli. Dus morgen is dat klaar. En dat geldt ook voor de N361. Lauwersoog, Groningen tussen Zoutkamp en Leens. In beide richtingen is de weg daar dicht. Yes, je bent nog steeds bij je oogmiddag. Straks praten we over trots op de stad. En nu de zomerplaats.

Bon Jovi en The Bed of Roses hier op Hoog Radio. Zijn nog steeds bezig met een spelletje. Dat is het spelletje Woordzoeker. Ik heb een fragment voor je klaarstaan. En daar is één woord weggebliept. Ga nog even één keer luisteren.

Naast dat het een, ja, eigenlijk een terugnummer is over geen geld hebben, mis ik nog één woord. Die kon je sturen naar 050-5715-815. En ik heb een paar rapjes binnengekregen. Onder andere van, ik moet even kijken, Quinty, Trying to be rude. Ja, wie weet. Ik vind hem wel ambitieus, dat antwoord, dat wel. Thomas, die zegt money. Francis, die zegt babe. En Ricky zegt funny. En het laatste antwoord is goed. Ja. Het is funny. En we gaan hem hier draaien hier op Oog Radio. Dit is Galantis en No Money.

Skyward. Davina Michel stond dit weekend nog in Assen, nu op Oog Radio. En we gaan even naar het volgende toe. Straks geef ik je bizar nieuws. Iets wat je moet weten over de stad Groningen. Maar eerst Kraantje Papi. En natuurlijk echt een trotse Groninger. Sterker nog, hij zegt dat hij iedere keer blij wordt zodra hij van het Emma-viaduct de stad weer binnenrijdt. En ja, weggaan uit Groningen, dat is volgens hem voorlopig absoluut niet aan de orde. In een interview vertelt hij ook dat hij nog altijd nieuwe doelen heeft. Zo droomt hij onder andere van de nummer 1 hit op zijn naam. En ooit een uitverkochte Ziggo Dome. En misschien wel het opvallendste. Kraantje Papi, waar komt die naam vandaan? Niemand weet waar die artiestennaam vandaan komt. En zelf... Hij weet het zelf ook niet meer. Hij is namelijk helemaal vergeten.

ik zie these days, dat is groot. En alles wat ik zie these days, dat is goud. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Want soms kijk ik alleen nog maar naar tieten of naar.

0: Jantje Papi, Groningstrots en Joshua Nollet. Liefde in de lucht. En zometeen het laatste nieuws natuurlijk weer van Alexander. Alexander, wat zit er zometeen in het Oogradio nieuws?
1: Onder andere een bericht over het jaagpad. Dat is vanaf volgende week een tijdje gesloten in verband met werkzaamheden.
0: Okay.
1: Het Groningen Forum, dat gaat weer zomertalks organiseren. Ja, het is echt het is echt de dag van de zomerevenementen. Het is eigenlijk gewoon één grote uitgaansagenda, dat nieuwsbericht vandaag.
0: Ja, jij bent echt in Groningen. Hoe vaak ben jij bij het Forum geweest?
1: Bij het Forum? Best wel enige tijd. Het heeft wel enige tijd geduurd voordat ik daar ooit ben geweest.
0: Ja.
1: Ik heb een familielid, die woont hier ook in de stad. Die heeft 3 jaar gewacht. En we hebben hier op de redactie ook nog een collega. Die is er nog nooit geweest.
0: Ongelooflijk. Ja, ik 5 keer of zo.
1: Oh, netjes. En je woont niet eens in de stad.
0: Nee. Ik woon in de... Ja. Helemaal goed. Gaan we naar het volgende. Want ik heb een leuk fragmentje. Waar keek jij vroeger naar toen je klein kind was?
1: Bassie en Adriaan natuurlijk.
0: Bassie en Adriaan. Maar ken jij dit dan ook?
2: Pieter Post. Ja. Met zo'n poes verdient de kost.
0: Pieter Post. Ja, heel mooi. Maar waarom speel ik dit af? Nou, je denkt misschien dat een brievenbus gewoon een brievenbus is. Maar sommige zijn inmiddels meer stikken dan dat ze rood zijn, zeg maar. En wat blijkt nou? Groningen staat in de top 5 van de meest bestikkerde brievenbussen van Nederland. En daarbij is gekeken naar brievenbussen door het hele land en getild hoeveel stickers daarop plakken. Heb jij ooit je daar schuldig aan gemaakt?
1: Op advies van mijn juridische bijstand doe ik daar geen uitspraak over.
0: Helemaal goed. Ja, daar mag je toch trots op zijn. In de top 5 Groningen.
1: Lekker.
0: Bestikkerde brievenbussen. Oh. Ik ga muziek voor je draaien en zometeen het laatste nieuws. Dit is Kylo Minogue. Can't get you out of my...

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, het is 4:58. Alexander Temeer met het nieuws uit Groningen. Zorgorganisatie Zin en woningcorporatie Patrimonium gaan samen onderzoeken hoe ouderen met een lichte zorgvraag zelfstandiger kunnen wonen. Daarvoor is een huurcontract getekend voor een deel van de Zuiderflat in de Weijert. Op 2 verdiepingen wil Zin een nieuw woonzorgconcept ontwikkelen, waarbij de nadruk ligt op eigen regie en ondersteuning dicht bij huis. De komende periode werken beide organisaties de plannen verder uit. Het jaagpad, dat is het fiets- en wandelpad langs het Reitdiep, is van 6 tot en met 19 juli afgesloten. De sluiting heeft te maken met regulier onderhoud aan de Voermanbrug. Dat is het bruggetje tussen het Reitdiep en de haven aan de Voermanstraat in Paddepoel. De gemeente heeft voor deze periode gekozen omdat de route in de vakantie minder gebruikt wordt. Vanaf 20 juli moet het hele fietspad weer te gebruiken zijn. Het Groninger Forum organiseert in augustus opnieuw de Zomertalks. Schrijver en presentator Uskan Akyol gaat daarbij in gesprek met 3 bekende gasten uit de wereld van journalistiek en muziek. Op 6 augustus begint hij met journalist en documentairemaker Thomas Erdbrink. Een week later volgt presentator Eva Jinek. De reeks wordt op 20 augustus afgesloten met muzikant Spinvis, ook wel bekend als Erik de Jong. Tijdens de avonden vertellen de gasten over hun carrière, inspiratie en de verhalen achter hun werk. Meer informatie is te vinden op de website van het Forum Groningen. En dan in Haren klinkt zondag het startschot voor de 13e editie van de wielerklassieker Haren-Haren. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 50, 100 of 150 kilometer. De langste routes voeren door het Hondsruggebied en verbinden het Groningse Haren met het Duitse Haren. De organisatie verwacht opnieuw veel wielrenners aan de start. En dan het weer. Vandaag is het bewolkt met hier en daar een bui. Wel klaart het geregeld op en wordt het 21 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten, kracht 4 tot 5. Morgen dan is het wisselijk bewolkt bij nogmaals 21 graden. Hij waait in een matige westelijke wind, windkracht 4. En tot zover het Oog Radio Nieuws. Komend uur zijn we er gewoon weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
2: Dankjewel Alexander. En dat het zo fris is, daar ben ik wel blij om.
1: Want?
2: Blui.
1: Blui, ja.
2: Ja, ben ik blij om.
1: Op een of andere manier mijn mond gaf wat extra medeklinkers.
2: Ah, ik vind het leuk hoor.
1: Ja, leuk. Nou, dan nu een file op de Bla 28.
2: Gaan we even naar de werkzaamheden, want er staan geen files op dit moment. Dus je kan lekker doorrijden. Doe wel rustig aan, denk om de snelheid. Hè. De Korreweg, daar zijn ze met de weg bezig, met een herinrichting. Daar wordt een fietsstraat gemaakt. De Zennekebrug, die is op dit moment niet begaanbaar. De N46, de N33 Veendam richting de Eemshaven. Bij de Eemshaven in beide richtingen is de weg daar dicht. En op de N361... Lauwers ook Groningen tussen Zoutkamp en Leens. In beide richtingen is de weg dicht en dat duurt tot en met morgen. Oh, dat ging even niet goed. Even kijken. Hij gooit mijn de zo eruit. Nou, dan knallen we hem er nog een keer gewoon in. Komt-ie hoor. Yes, daar zijn we hoor. De techniek staat voor alles. Fuji hoor je nu,

0: Lekkere platen, hè? Mumford & Sons, The Cave, hier op het Geluid van Groningen. En het Geluid van Groningen draait dus Mumford & Sons. En Groningen die verwelkomde gisteren Mumford & Sons. En ik had even met onze oud-collega contact opgenomen. Want die was daar gisteravond ook in. Heb ik het over Michael van Duinen. En die heeft even een kleine recensie voor ons opgenomen.
1: Paul, terug op de fiets van Mumford & Sons vanuit het Stadspark. En ja, in beeld tekent het eigenlijk wel hier op de terugweg. Allemaal studenten in de voortuin. Speakertje aan met muziek van Mumford & Sons om de bezoekers allemaal uit te zwaaien. Ja, ik kan heel veel over het optreden zeggen wat ik wil inhoudelijk, maar dit was gewoon Groningen op zijn best. Volgens mij kwam de helft niet eens voor Mumford & Sons. De sfeer was goed. De teksten kende eigenlijk niemand, maar het was toch allemaal even mee proberen te blaren. Ja, echt een hele goede sfeer. Fantastisch weer erbij ook. Gewoon een graad of 22 met zon. Supergezellig. En ik ben heel benieuwd naar de namen voor volgend jaar.
0: Ja, dat was Michael op locatie. Is er nu tijd voor nieuwe muziek? Dankjewel, Michael. Namelijk over Roxy Dekker. Heeft een nieuwe hit te pakken met haar nieuwe nummer Superstar. Maar als je denkt, zometeen, dit nummer is bekend. Nou, dan ben je zeker niet de enige. Op TikTok en social media horen veel mensen namelijk overeenkomsten met Rich Baby Daddy van Drake. Dat samen met Sexy Red en S.I.A. Ja, en vooral het ritme, de vibe, die doen luisteraars daaraan denken. Volgens het artikel is het geen officiële sample. Maar die gelijkenissen, die, ja, dat valt de fans toch wel aardig op. Maar goed, Roxy Dekker is een tijdje stil geweest. En nu is ze dus terug met Superstar. Je hoort hem hier voor het eerst hier op Oog Radio. Roxy Dekker, Superstar.

aan Griggy Iglesias. En hij is er een beetje klaar mee met dat sorry gebeuren. Nou, Henrique, dan kan ik je een tip geven. Je kan ook gewoon een bosje bloemen geven. Hey, vraag je. Ga jij eigenlijk nog wel eens naar de piep? En hoeveel jongeren doen dat? Nou, ik moet zeggen, ik kom daar eigenlijk bijna nooit. Af en toe een keer voor de printer die je daar kan gebruiken voor 50 cent. Ja, 50 cent. En dan heb je één A4'tje. Vind ik duur. Zonder van die boom. Maar goed, de bibliotheek dus. Maar daar is dus goed nieuws over. En dan specially voor als je naar het forum gaat. Ben je namelijk 27 jaar of jonger, dan kun je vanaf nu gratis lid worden van de bibliotheek van het Forum Groningen. En daarmee mag je 25 tot 25 boeken lenen, moet ik zeggen. Kan je online cursussen volgen, oefenen voor je theorie-examen. En gratis buitenlandse kranten en tijdschriften lezen. En daarom wil het Forum meer jongeren trekken om boeken te gaan lezen. Nou, ik zou zeggen, gewoon lekker doen naar de bibliotheek. Superleuk. Amy Winehouse.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. De moeders werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak waren het ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, melden academische ziekenhuizen. In 1999 waren het er 2000, in 2024 bijna 10.000. Volgens de ziekenhuizen komt dat door de vergrijzing en het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte. Door de druk op de gezondheidszorg kan de vraag om euthanasie verder toenemen, zeggen de ziekenhuizen. Scholen in Oostenrijk bereiden zich voor op een verbod op hoofddoekjes. Vanaf komend schooljaar mogen meisjes onder de 14 jaar op school geen hoofddoek meer dragen. Het verbod werd goedgekeurd door de Oostenrijkse regeringspartijen met steun van de radicaal-rechtse FPÖ. Volgens die partijen is de hoofddoek een symbool van onderdrukking. De Oostenrijkse scholierenvakbond spreekt van een bizarre maatregel gericht tegen moslima's. De bond bereidt protestacties voor. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op een hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. Israël enterde de hulpvloot in april op open zee. De Nederlandse activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen hun borsten moesten laten zien waarna ze werden gefotografeerd. Het weer, vanavond is het overwegend zonnig, vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Krijg je nu de verkeersinformatie door Groningen bereikbaar. Geen files op dit moment. Wel werkzaamheden aan de Korreweg. Daar zijn ze bezig met een fietsstraat. Die wordt heringericht, als ik het goed zeg. De Zernikebrug, daar kan je ook niet langs de N46. En ook de N33, Veendam, richting de Eemshaven. Nou, in beide richtingen is de weg daar gesloten. De N361, Lauwersoog, Groningen, tussen Zoutkamp en Leens. Daar in beide richtingen is de weg ook dicht. En dat duurt tot en met morgen.
7: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.

Ace of Base. Als ik toch Ace zie, moet ik altijd denken aan een flesje drinken. Wat ik altijd op school, dat was van dat, ja, dat oranje sap. Dat nam je dan altijd mee. Ja, dan moet ik toch bij dit nummer aan denken. Je hoorde Ace of Base and All She Wants. En nu gaan we even kijken wat er vanavond te doen is in Groningen. Nou, hou je van folkmuziek, maar dan net even wat ruiger? Dan is de Bridge City Sinners misschien iets voor jou. De Amerikaanse band staat vanavond om 8 uur in de Oosterpoort. Dan kan je verwachten folk roots muziek gecombineerd met een duister randje. Punk attitude en vooral heel veel energie op het podium. Ga daar dus heen, vanavond om 8 uur in de Oosterpoort. Een half uurtje later, om 8:30, kun je terecht in Der A-theater voor de Horse Band. Deze vier muzikanten uit Canada die brengen daar rootsmuziek met invloeden uit allerlei genres. Hoe nummers ademen het gevoel van onderweg zijn en klinken tegelijk vertrouwd en verrassend. Ideaal als je van sfeervolle live muziek houdt. Dat dus om 8:30 in de A-theater. En liever een avondje theater, maar dan ergens anders, in de stad Schouwburg. Daar is Ron van Zalmsaus. Dan is het om 8:15. En achter die naam schuilt Tom van Kalmthout, die je misschien kent van Roemfunk. Met deze bijzondere en absurde voorstelling won hij eerder al de Annie M.G. Schmidprijs. En na succesvolle shows op de parade staat hij nu in het theater. Nou, mocht je hier geen keuze uit kunnen maken, kun je ook altijd nog even kijken op groningen.uitloper.nu. Daar staat ook heel veel informatie. En heb je zelf nou een tip en denk je, hey, in dit overzicht wil ik het ook. En ik wil het ook tijdens de ochtendshow horen. Stuur even een mailtje naar ochtendshow@oogradio.nl. Gaan we nu naar deze plaat, die ik dan weer heel erg doe denken aan FIFA. Speelde ik altijd en dat was één van die nummers, was dit nummer. De Veronica's hier op het geluid van Groningen. Dit is Untouched.

Gabriella Tilby en Sweet About Me hier op het Geluid van Groningen. Yes, en je bent nog steeds bij je middag, 4:15. Misschien ben jij wel lekker in de keuken bezig, alvast het eten voorbereiden. Succes en snij je niet in de vingers. Dat zou zonde zijn, want lange vingers, dat zou ik niet bij het avondeten gaan eten. Maar het volgende nummer is wat ik ga draaien, Fluitsma en Van Tijn met 15 miljoen mensen. Maar wist je eigenlijk dat dit nummer eigenlijk begon als een reclameliedje? Werd namelijk in 1996 geschreven voor een reclame, maar groeide al redelijk snel uit tot een van de bekendste Nederlandse nummers ooit. Ja, iedereen kan het refrein wel meezingen. En het grappige is, toen dit nummer werd gemaakt, toen woonden er zo'n 15 miljoen mensen in Nederland. Maar inmiddels is dat dus niet meer aan de hand. Zijn er momenteel 18 miljoen mensen.

0: Total Touch. Je kan het kennen. Treintje Oosterhuis zat ook in deze groep. Touch Me There. En ik vind dit heel erg mooie muziek. Ja, maar goed, genoeg over mij. Laten we het over jou hebben, Alexander. Wat vind jij van mij?
1: Oh, wat leuk.
2: Ik vind jou een hartstikke leuke vent, okay, Walt.
0: Dank je wel. Het nieuws zometeen.
2: Het nieuws zometeen. Ja, het is een rustige nieuwsdag. Toch is er zojuist nog wat binnengekomen. Er is nieuws over de vier mannen die maandagavond zijn aangehouden bij een inval in Eetcafé Mirage onder het Noorderstation. De politie en de kansspeelautoriteit hebben daar van alles aangetroffen. En er is een volgende stap in het onderzoek in de zaak. Wat en hoe, dat hoor je zo.
0: Ja, ik vind dat ook altijd wel een duistere plek of zo. Station Noord en dan 's avonds.
2: Ja, ja.
0: Ik vind het geen... Ja.
2: Het is geen fijn plekje, nee. Ik zou de gok niet wagen.
0: Nee, dat zou ik ook niet. Zometeen dus het Oogradio nieuws. Gaan we nu naar de Oogradio Stadsplaats. Even kijken. Ja, ik ben ook weer niet voorbereid.
2: Heb je leuk uitgekozen?
0: Ja, best wel leuk. Sabine heet ze.
3: Oogradio Stadsplaat.
0: Ja, ik bedoel de Stadsplaat, hè?
2: Nou, misschien is Sabine ook wel hartstikke leuk.
0: Ja, wie weet. Nou, over Sabine gesproken. Binnenkort brengt ze een nieuwe EP uit. In de aanloop daarvan vindt ze het namelijk heel erg leuk om haar soundmuziek en vooral in losse singles al wat te delen. En dat heeft zij gedaan met haar nieuwe single Laat Me Los. En die hoor je hier nu in de Oogradio Stadsplaat. Hier op Oogradio.
3: Oogradio Stadsplaat.

0: De Oogradio Stadsplaat van Sabine Koch. En Laat Me Los.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oogradio. Nieuws.
2: Goedemiddag, het is 5:30. Alexander Temeer met het nieuws uit Groningen. De vier mannen die afgelopen maandagavond zijn aangehouden bij een inval in het eetcafé Mirage onder het Noorderstation zijn weer vrijgelaten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De mannen blijven wel verdachten in een onderzoek naar het organiseren van illegale kansspelen. Bij de actie troffen de politie en de kansspelautoriteit onder meer contant geld en spullen aan die met illegaal gokken in verband worden gebracht. Het onderzoek, dat loopt nog. Het jaagpad, dat is het fiets- en wandelpad langs het Reitdiep, is van 6 tot en met 19 juli afgesloten. De sluiting heeft te maken met het reguliere onderhoud aan de Voermanbrug. Dat is het bruggetje tussen het Reitdiep en de haven aan de Voermanstraat in Paddepoel. De gemeente heeft voor deze periode gekozen omdat de route in de vakantie juist minder gebruikt wordt. Vanaf 20 juli moet het hele fietspad weer te gebruiken zijn. Zorgorganisatie Zin en woningcorporatie Patrimonium gaan samen onderzoeken hoe ouderen met een lichte zorgvraag zelfstandiger kunnen wonen. Daarvoor is een huurcontract getekend voor een deel van de Zuiderflat in de Weijert. Op 2 verdiepingen wil Zin een nieuwe woonzorgconcept ontwikkelen, waarbij de nadruk ligt op eigen regie en ondersteuning dicht bij huis. De komende periode werken beide organisaties de plannen verder uit. En het Groninger Forum organiseert in augustus opnieuw de Zomertalks. Schrijver en presentator Uskan Akyol gaat daarbij in gesprek met 3 bekende gasten uit de wereld van journalistiek en muziek. Op 6 augustus is journalist en documentairemaker Thomas Erdbrink te gast. Een week later volgt presentator Eva Jinek. En de reeks wordt op 20 augustus afgesloten met muzikant Spinvis, oftewel Erik de Jong. Tijdens de avonden vertellen de gasten over hun carrière, inspiratie en de verhalen achter hun werk. Meer informatie is te vinden op de website van Forum Groningen. Dan nog het weer. Het is vandaag bewolkt met hier en daar een bui. Wel klaart het geregeld op en is het 21 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten, kracht 4 tot 5. Morgen dan is het wisselend bewolkt, wederom 21 graden. En er waait dan een matige westelijke wind, windkracht 4. En tot zover het Oogradio nieuws voor vandaag. Morgenochtend om 7 uur zijn we weer met het nieuws in de Oogochtendshow. En in de tussentijd kun je ons gewoon volgen via onze site oogtv.nl, onze socials en natuurlijk de Oog-app. En Paul.
3: Ook doe maar.
2: Ja, zeker.
3: Dankjewel Alexander voor jouw nieuwsupdate. Gaan we even kijken naar de verkeersinformatie op dit moment. Geen files, wel werkzaamheden aan de Korreweg. En ook aan de Zernikebrug zijn ze bezig. De N146, daar zijn ze ook mee bezig. En als je onderweg bent naar Veendam, ja, op de N33, daar zijn in beide richtingen de weg dicht. De N361, Lauwersoog naar Groningen, tussen Zoutkamp en Leens. Die weg is in beide richtingen ook dicht. En dat gaat tot en met morgen duren. Yes, het allerlaatste half uur. Zometeen krijg je het uitgebreide weerbericht. Maar is deze lekkere track? Bruno Mars, I Just Might.

0: Dat is iets anders dan Shalali. Toen we naar het Eurovisie Songfestival met Sineke gingen. Je hoorde... ik moet even kijken. Ik zie hem niet meer. In ieder geval... Ik weet het niet, hij verdwijnt gewoon uit mijn scherm. Alexander die is hier bij ons even aangeschoven.
1: Goedemiddag.
0: Voor het laatste weerbericht. Gaat het een beetje dit weer blijven of wordt het weer warmer, Alexander?
1: Dat is een goede vraag. Nou, dit weer. Vandaag begon het met bewolking en hier en daar een bui. Inmiddels klaart het op veel plekken op en is het zo'n 21 graden... bij een nog steeds matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten. Kracht 4 tot 5. Komende nacht, dan zijn er opklaringen en koelt het af tot ongeveer 13 graden. Dan naar morgen. Morgen is het wisselend bewolkt en het kwik loopt op naar 21 graden bij een matige westenwind. Ja, tijdens het weekend dan is er af en toe zon en trekt de bewolking over. Zondag is er een kleine kans op een buitje. Het wordt zaterdag 21 en zondag 23 graden. Er waait verder een matige wind uit richtingen tussen west en noordwest. Windkracht 3 tot en met 4. En dan nog een klein kijkje naar volgende week. Begin volgende week. Dan is het gematigd zomerweer met temperaturen van 20 tot 22 graden. Het blijft overwegend droog, maar een hoofdrol voor de zon lijkt niet echt weggelegd. Soms wel een spetterbuitje, dus dan wordt het in ieder geval niet al te stoffig.
0: Ja, kijk. Nou, dat is een prima weertje. Volgende week dus lekker warmer.
1: Mm.
0: Gelukkig geen 37 graden meer.
1: My God.
0: Oh, Queen nu op oog.

0: Mr. Big and To Be With You. Hier op Oog Radio zijn we bijna aan het einde gekomen van de tweede uitzending van Paul op donderdag. Alexander, ik wil jou bedanken voor het lezen van het nieuws.
1: Graag gedaan, Paul.
0: Even een kleine blik naar morgen. Morgen is er ook weer een vol programma op Oog Radio.
1: Zeker weten. Vanaf 7 uur al beginnen we met de Oogochtendshow tot 9 uur. En dan in de middag natuurlijk weer Oog op het Weekend met Rijn, Femke, mij en Rian. En s'avonds Proud FM, Stadsruis. Nou ja, genoeg reden om lekker te blijven luisteren.
0: En dat Stadsruis, dat is nieuw, toch?
1: Ja, dat is van Bas de Jonge. Muziek uit Groningen. Beetje wat vroeger Scherpe Oren was, maar dan door iemand anders met zijn eigen ideeën.
0: Oké, en is dat morgen de eerste uitzending dan?
1: Nee. Uit mijn hoofdaflevering 5, geloof ik.
0: Oh.
1: Dus hij is al wel een tijdje bezig.
0: Oh, hartstikke.
1: Maar je hebt het nog nooit gehoord, dus.
0: Nee, ik heb een beetje last van ruis, denk ik.
1: Precies, Stadsruis. Morgen gewoon lekker die radio aan vanaf 7 uur.
0: Helemaal goed. Ik wens jou ook een fijne avond. Dit is Criss Cross Amsterdam. En Frans Bauer. En Jans.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge vis die kleiner is dan voorgeschreven minimumlengte en daarom niet mag worden verkocht. Dat moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval 1 keer de kans krijgen zich voor te planten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug om spullen op te halen. Volgens Belgische media mogen ze zeker een maand niet naar huis. Andere bewoners zijn al wel weer terug. Bij de brand in Antwerpen kwamen 5 vrouwen om het leven. 16 mensen raakten gewond. De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden in de hal van de flat. Justitie gaat niet uit van opzet. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en hulplijnen niet onnodig te belasten. Het weer vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
3: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar daar is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen. De afgelopen jaren was er veel discussie over de toets. Scholen mogen nu zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn inmiddels ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Er sneuvelen zelfs meer Russische militairen dan er worden gerekruteerd. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Dat verbod moet over 2 jaar ingaan, dat bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met uitzendkrachten arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken. Het weer vanavond overwegend zonnig, vannacht helder, morgen veel zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
3: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
0: Oog Radio.
4: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampers houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk...
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook 80 gewonden. Rusland zegt alleen militaire doelen onder het vuur te hebben genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat het leidt tot verschillen tussen kinderen. En dat moet veranderen, zegt staatssecretaris Thiele.
6: Ik vind het echt best wel erg dat nog steeds duizenden leerlingen ondergeadviseerd worden. En ik vind het heel belangrijk dat die doorstroomtoets helpt om het best passende vervolg op het schooladvies te krijgen. Zodat kinderen ook gewoon hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontwikkelen.
5: De komende jaren wordt beslist welke toets de leerlingen gaan krijgen. Google moet definitief een Europese boete betalen van 4,1 miljard euro. Het hoge beroep heeft Google verloren. Volgens het Europese Hof van Justitie maakt Google misbruik van de machtspositie van zijn besturingssysteem Android. Het was niet de eerste Europese boete. Google moest ook al bijna 2,5 miljard euro betalen voor machtsmisbruik via zijn zoekmachine. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Er moet zo een einde komen aan misstanden in de vleessector. Het kabinet heeft al heel veel vaker met deze maatregel gedreigd, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
7: Heeft ook al meerdere gesprekken met de vleessector gehad, waarin ze zeiden, in juni van dit jaar moeten jullie genoeg verbetering laten zien. Anders komen we met zo'n uitzendverbod. En dat uitzendverbod was ook al in voorbereiding. En het kabinet denkt, we kunnen niet zo vaak dreigen en het dan niet doen.
5: Dus morgen na de ministerraad willen ze deze maatregel echt gaan aankondigen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en van 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Maar daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Er is een akkoord om de Duitse economie uit het slop te trekken. De coalitie van bondskanselier Merz heeft na topoverleg een 34-puntenplan gepresenteerd. Het gaat om belastinghervormingen tot het versoepelen van arbeidsrecht, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Kort gezegd bijvoorbeeld is het belangrijk dat midden- en lage inkomens gaan merken dat ze er iets op vooruit gaan, vooral gezinnen, doordat ze wat belastingverlichting krijgen. En dat wordt betaald door de topinkomens iets meer te belasten. Ander belangrijk punt is hervorming op de arbeidsmarkt. Bedrijven die krijgen meer vrijheid en werknemers moeten wat vrijheid inleveren.
1: Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En ook wordt het voor werknemers in Duitsland moeilijker om zich ziek te melden. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn er 480 mensen meer overleden dan verwacht. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Vorige week gold ook het Nationaal Hitteplan. En zo'n plan helpt wel degelijk, blijkt uit onderzoek. En dat zegt het RIVM.
3: En wat daaruit bleek, was dat de periode voordat het hitteplan er was, dat het sterfterisico, dus het risico om te overlijden, hoger lag dan de periode nadat het Nationaal Hitteplan in Nederland er was. Dus dat geeft in ieder geval aan dat alle maatregelen sinds 2010 hebben geholpen om het sterfterisico bij ouderen naar beneden te krijgen.
1: Ja, en dan het weer vanavond en vannacht. Droog, opklaringen, 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates, al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niets voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een 24-jarige man uit Schonebeek moet 9 jaar de cel in voor zijn rol bij een schietpartij in Coevorden vorig jaar. Daarbij kwam een man van 21 om het leven. Ook een minderjarige medeverdachte is veroordeeld, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
2: Omdat een van de twee schutters minderjarig was tijdens de schietpartij, wordt hij via het jeugdstrafrecht veroordeeld. Dat betekent dat de straf voor hem ook een stuk lager uitvalt. Waar de een veroordeeld wordt tot 9 jaar celstraf, krijgt de ander voor hetzelfde feit 2 jaar jeugddetentie.
1: De straffen vallen een stuk lager uit dan het OM had geëist. Maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat er sprake was van voorbedachte raden. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. De komende jaren wordt besloten welke toets dan de eindtoets wordt, zegt staatssecretaris Thiele.
3: De meeste scholen zeggen goed, 1 toets. Maar de meeste scholen zeggen ook, maar dan wel de toets die ik had gekozen. Dat is natuurlijk met elkaar in tegenspraak.
4: Gaat u dat oplossen dan?
3: Nou ja, in ieder geval in gesprek inderdaad met scholen en experts.
1: Thiele hoopt dat met de maatregel meer gelijke onderwijskansen komen voor leerlingen. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Zij melden ook 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Met het oog op de grote bosbranden in het zuiden van Frankrijk zijn verschillende campings ontruimd in het departement Pyrenee-Oriëntaal. Volgens Franse media zijn ruim 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, ongeveer de helft campinggasten. Vanwege de branden heeft de Franse regering een crisisteam gevormd onder leiding van premier Le Cornu. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Voor het medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden is een man uit Schonebeek veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. Er was 18 jaar geëist, omdat het OM uitging van moord. De jongen die het schot loste, kreeg jeugddetentie. Bij een aanslag op een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen omgekomen. Zeker 20 mensen raakten gewond. Volgens de Syrische autoriteiten ontplofte een bom in het café. Tot nu toe heeft niemand de aanslag opgeëist. Google heeft opnieuw een hoger beroep tegen een Europese boete verloren. Het boetebedrag voor Google is daarmee opgelopen tot zo'n 6,5 miljard euro... voor onder meer machtsmisbruik. Er kan nog 3 miljard bijkomen vanwege alweer een volgende boete uit Brussel. En het weer vanavond en vannacht droog en opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Güktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Güktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. Het is een voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede die zegt dat het CBR grote rijscholen bevoordeelt. Hij intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Er zijn al gebiedsverboden en dwangsommen opgelegd, maar daar trekt hij zich niets van aan. Het CBR eist nu dat de man wordt opgepakt en vastgezet als hij het nog eens doet. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Yamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer. Vanavond en vannacht droog en opklaringen, 11 tot 16 graden. De komende dag veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio,

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie weer vooruit helpen. Het plan omvat onder meer belastinghervormingen en versoepelingen van het arbeidsrecht. Zo gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Verder mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En moeten werknemers die zich ziek melden eerst langs de huisarts. Met de plannen willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook zijn er blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Jamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer? Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tegelijkertijd.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de uitbraak van het Hantavirus voorbij is. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius op de Atlantische Oceaan. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde loopt. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Een man uit Schonebeek heeft voor het doodschieten van een man uit Emmen een veel lagere straf gekregen dan geëist. In plaats van 18 jaar moet hij 9 jaar de cel in. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van moord met voorbedachte raden, maar van een impulsief besluit. De man stond terecht samen met een minderjarige die vorig jaar in Coevorden het fatale schot loste. Ze deden dat naar eigen zeggen om een ontvoering te voorkomen. De minderjarige kreeg jeugddetentie opgelegd. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Het weer, vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.
0: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
3: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij. De kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv, van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.